0: komen.
1: Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Calypso. Blend. 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, past het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eigenlijk als een kerstnummer werd opgenomen voor een Christmas album. Dus ooit was het Christmas Ball. Players Ball hoorde je van de Outkast. En daarvoor natuurlijk Mary J. Blige, the Queen of Hip Hop en Soul met Just Fine.
1: Hey!

0: hele goede morgen zonder zorgen. Leuk dat je erbij bent op deze laatste werkdag van de week. Het is alweer 15 over 7 op deze vrijdag 9 oktober. En we blikken een beetje terug op gisteravond. Want gisteren werden de televisierringen uitgedeeld tijdens een gala in het Koninklijk Carré in Amsterdam. En dat is natuurlijk bijzonder, want dat zijn de belangrijkste tv-prijzen van Nederland. Ja, de eerste prijs waarvan ik had gehoopt dat hij naar Kassa zou gaan. BNNVARA-programma dat al jaren meedraait en helaas afloopt in de huidige vorm. Ze gaan waarschijnlijk wel online door. Maar die heeft hem helaas niet gewonnen. Het grootste programma, bekendste programma, dat was toch Bondgenoten.
1: We gaan gewoon door, want wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zielig hoor. De Bondgenoten!
0: Ja, ze werden toegezongen door Henny Huisman, hoorde je al, de Bondgenoten. En dat was dus het beste programma van dit jaar, 2026. Dan ook een mooi moment voor Jan Versteeg. Die werd uitgekozen tot beste presentator.
2: De winnaar van de televisiering presentator is... Jan Versteeg.
0: En een ontroerend moment vond ik wel toen Joop van den Ende geëerd werd. Die kreeg een oeuvreprijs.
3: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisiering jou overhandigen. De Gouden Televisier Oeuvre Ring.
4: Ben ik heel erg geëmotioneerd al. Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
3: Hij is voor jou. Je bent de allereerste persoon achter de schermen die hem krijgt.
4: Fantastisch. En alsjeblieft mensen in de zaal allemaal. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het. En ik mis het enorm.
0: Ja, Joop van den Ende zat onder andere achter Goede Tijden, Slechte Tijden, Westenwind, Vrouwenvleugel, Dagboek van de Herderson, De Fabriek, De Weg, Spijkerhoek, Goudkust. Zoveel dingen komen van zijn hand onder andere, want natuurlijk de helft van Endemol was als oprichter hij en later gewoon de baas daar. Dus Joop van den Ende, het is hem gegund, de oeuvreprijs van 2026. In de Morning Show, zometeen een grote hit van D'Angelo. En ik ga je zo uitleggen waarom, want dat is de R&B Classic, oftewel de Neo Souls Classic kan ik dan wel zeggen. Van vandaag. Eerst Camp Lo met Luchini.

De nieuwe single van Ciara is eigenlijk een ode aan haar man. Ze is 10 jaar getrouwd met NFL-speler Russell Wilson. En voor hem maakt ze dan The Yes. Zo van, tegen jou zal ik altijd ja zeggen. R&B Classic. Het is weer 5:30 op je vrijdagochtend. Tijd voor de R&B Classic van vandaag. En daar zit wel een verhaaltje bij. Mijn collega Wansie, die je kent van de middagshow Bridge the Gap, die stuurde een berichtje van, hey, besef je wel dat het woensdag 1 jaar geleden is dat D'Angelo is overleden? Is alweer bijna 1 jaar geleden. Crazy, toch? Voelt alsof het net is gebeurd. De man die we kennen van 3 albums eigenlijk, Brown Sugar, Voodoo en Black Messiah. En je kan het live album misschien ook meetellen, Live at the Jazz Café in London. Maar wat een prachtige stem. En ook iemand die me kennis heeft leren maken met de Neo Soul Sound. Dat je ook een beetje op zoek ging naar zijn voorganger, zeg maar, als je luisterde naar de muziek van D'Angelo. Mijn favoriete album is het album Brown Sugar. Daarop staat natuurlijk Brown Sugar. Maar ook deze mooie nieuwe versie van een plaat die eigenlijk al in de jaren 70 is uitgebracht, de Smokey Robinson. Maar D'Angelo goot hem in een Neo Soul jasje en zo ontstond Cruisin' van D'Angelo.

0: Angelo van Cruisin', die dus ooit is uitgebracht door Smokey Robinson in 79. Heerlijk zo. Als je houdt van de 90's, moet je zeker blijven luisteren naar de Morning Show. Want rond 9 uur gaan we je vragen voor jouw powerpokoe van vandaag. En dat zijn platen uit de jaren 90.
1: Het NPO Blend weer.
0: Niet een heel mooi bericht vandaag, maar vanochtend is het bewolkt en trekt regen vanuit het westen over het land. Ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien. Alleen het zuiden houdt het vaker droog. Het wordt maximaal 16 graden vandaag, dus het is echt herfst geworden. Zometeen in de Morning Show gaan we het hebben over de doggy bag. Ik weet niet of je die wel eens mee naar huis neemt, maar het is vandaag de dag van de doggy bag. En dat zijn natuurlijk de tasjes die je na het eten in een restaurant mee naar huis krijgt als je zegt van nou, ik wil dit niet weggooien. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst hoor je Jagged Edge en Nelly met Where the Party At.

0: Hij werd eigenlijk gemaakt voor de soundtrack van de film Why Do Fools Fall in Love uit 1998. En belandde uiteindelijk ook op The Writings on the Wall, het tweede studioalbum van Destiny's Child. You're the On the Bus op NPO Blend. Het is vandaag een speciale dag. 9 oktober is de dag van de doggy bag. En de vraag is natuurlijk, gebruik je wel eens een doggy bag? Vraag je die wel in de restaurants? Het is inmiddels niet nieuws meer, maar toch vinden veel mensen het ongemakkelijk om in een restaurant te vragen of ze dat overgebleven eten wel mee naar huis kunnen nemen of niet. En ik was wel benieuwd, hoe kijken de chef-koks naar het concept doggy bag? Vinden de koks het fijn of juist vervelend dat we vragen om het laatste restje mee naar huis te nemen? Als eerste hoor je de Rotterdamse chef Job Patinasarani.
1: Yes, the doggy bag. Nou, in Nederland is eigenlijk een doggy bag not done. En zeker bij Michelin of het luxere segment, daar moet je het al helemaal niet vragen. Dan staan ze je echt aan te kijken. Maar ik ga vaak bij de Tai Wu bijvoorbeeld in Rotterdam. Dat is een hele grote Chinees. Dimsums en allemaal van die grotere gerechten. Ja, daar is het gewoon normaal om bakjes te vragen. Of bij de Hunky op de Witte de Witstraat. Want die porties zijn vele malen groter. Ik heb nog wel eens meegemaakt bij Kade 4 in de Oude Haven dat mensen daarom vroegen en dat het personeel helemaal achterstevoren ging. Van ja, dat kan niet. Ik had zoiets, laat die mensen dat gewoon doen. Ik vind het kunnen, maar bij een luxere of een Michelinsterrenzaak zou ik het zelf nooit doen.
0: Lekker Rotterdams. Ik neem ook vaak bakjes mee van de Hunky als ik daar ben geweest op de Witte in Rotterdam inderdaad. Chefkok London Loy deelt deze mening van het sterrenrestaurant, maar gaat er wel dieper op in. En overall omarmt hij de doggy bag wel.
2: Kijk, als chef vind ik een doggy bag eigenlijk gewoon, het moet kunnen. Het is helemaal niet gek. Als ik vol zit, het is lekker, wil ik het meenemen en thuis nog nagenieten. Maar in een sterrenrestaurant ligt het toch anders. Bijvoorbeeld zo'n menu is een complete beleving. Temperatuur, bereiding, het serveren van het gerecht en ook het daadwerkelijke moment dat de chef het heeft bereid en het bij jou op het bord en aan tafel komt. Dus ja, dat dan weer meenemen naar huis, ja, die beleving is dan wel weer heel anders. Maar de mogelijkheid moet er zijn en gewoon dan blijven genieten, maar dan op een andere manier. Dus gewoon doen. Als het mag.
0: Als het kan. En het kan inderdaad. Ik krijg meteen honger. Het is 7:15 en ik krijg alweer honger. Chef Sharon de Miranda. Zij is helemaal voor de doggy bag en pleit zelfs voor het meenemen van een eigen bakje.
3: Soms gebeurt het gewoon dat je net even iets te veel besteld hebt of de porties zijn groter dan je had verwacht. Nou, ik ben zeker voorstander voor een doggy bag. Sterker nog, als je een grote tas bij je hebt, zorg ervoor dat je vast je bakje mee hebt. Die kan je dan lekker vullen. Wat een ander daarvan denkt, lekker belangrijk, moet je vooral ver boven staan en zelf bepalen dat voedselverspilling echt een no-go is. So, not on my watch en ja tegen de doggy bag.
0: Ja, daarom is het de dag van de doggy bag, hè? Tegen voedselverspilling natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, vraag jij een doggy bag in een restaurant, neem je er iets mee naar huis of laat je het gewoon weggooien? Laat dat even weten via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en let us know. Zometeen in de morningshow Kanye West met All Falls Down en dit is Giveon met Jezebel.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. In het volgende uur gaan wij het hebben over het bijzondere concert van Replay vanavond. Morgen trouwens Jill Scott in de AFAS Live in Amsterdam. Maar in de Ahoy in Rotterdam vanavond Replay met het grote 30 jaar Replay concert. Vrienden voor het leven wordt het ook wel genoemd, met heel veel gastbijdragers. En we mogen Mark Dakkeriet van Replay zo meteen nog even wakker bellen om te vragen hoe het vanavond gaat worden en hoe het zit met de spanningen. Dus dat en meer zometeen in de Morning Show. Nu Addicted van Georgia Smith.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
1: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
2: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weekend staat voor de deur. Ik hoop dat het een goede vrijdag wordt. Een beetje regenachtige vrijdag, maar wel een goede vrijdag voor je. Het is 8:10 op deze 9 oktober. En dit is een dag waarop we een beetje vooruitblikken op de dingen die komen gaan. Want vanavond dus een groot concert van Replay. Mark Dakkeriet spreken we daar zo meteen over. Het is hun allergrootste concert ooit. 30 jaar Replay vieren ze. En het heet dan ook het concert Vrienden voor het Leven. Verder is morgen Jill Scott in het land. Dus Replay in Ahoy in Rotterdam vanavond. En morgen Jill Scott in de AFAS Live in Amsterdam. Ik zal je er later ook een verslagje van geven, want ik ga er naartoe. Maar je hoort er dus ook alles over in deze show. En we blikken een beetje vooruit op de albums die komen gaan. Wist je dat John Legend met een nieuw album komt? Op 23 oktober is het zover. Het gaat Muse heten. En alle 16 tracks zijn geproduceerd door Pharrell. Nou heeft John Legend al in verschillende interviews gevraagd of verteld dat het niet altijd fijn is om met Pharrell te werken. Dat hij streng is en dat hij hem soms ook dingen laat doen waar hij zelf niet aan had gedacht.
1: Yeah, there were certain songs he was like, sing less and kind of talk it. And I was like, okay, let's try it. And it really works for those songs. And sometimes I sing, you know, fully, but other times it is more conversational and it really works for the songs.
0: En ze lieten zich inspireren door mensen uit alle genres en uit alle tijden ook.
1: Oh, we talked about Nina Simone, we talked about Nat King Cole, we talked about Marvin Gaye, we talked about Frank Sinatra. So there's some elements of those kind of classics and standards. And then we wanted to do all that with kind of a hip-hop foundation. So 808 beats, hip-hop drums.
0: Op het nieuwe album van John Legend, Muse, dat dus geproduceerd is door Pharrell, moeten we nog heel even wachten. 23 oktober is het zover. Maar we hebben wel al 2 singles, 2 tracks die op dat album komen te staan. Dus 2 van de 16 hebben we hier al liggen. De ene is Fireflies en de andere is deze. Die heet Daylight. MUZIEK

0: Janet Jackson met I Get Lonely. Ja, er is een film van haar, een biografische film, waarin ze vooral optreedt. Die circuleert al in Amerika, dus ik hoop dat die online komt. Ik zat er even naar te kijken, maar het is nog niet zo dat die op een van de streamingdiensten komt te staan. Het is Control 40, Four Decades of Hits, met optredens van haar, maar tussendoor ook een interview. En ja, ik was wel benieuwd. Maar Control 40 komt er dus nog aan. We moeten even wachten in Nederland, nu in de bioscopen in Amerika. Hey, je luistert naar de Morning Show 9:09. We hadden het net al even over de gouden tv-ring. Die zijn uitgereikt, de gouden televisieringen. Mocht je het niet hebben meegekregen, net de bondgenoten, die hebben de grote prijs gewonnen, zeg maar, voor beste programma. Bondgenoten van SBS6. De televisiering voor presentator is gegaan naar Jan Versteeg, ook voor de bondgenoten. De televisiering voor acteur naar Annette Malherbe. Televisiering talent naar Daan Alverink. En die voor impact naar het programma Even tot hier van BNNVARA. Dat zijn de belangrijkste prijzen die gisteravond zijn uitgereikt in het Carré Theater in Amsterdam. Ook wel leuk om te noemen. Joop van den Ende die heeft de Oeuvre Award gekregen. En die is eigenlijk een beetje klaar met al zijn tv-projecten. Die man is bijna met pensioen. Maar die was daar wel door ontroerd. Dus mooi moment ook gisteravond. Ik wil het even hebben over TV met je. Omdat ik ook een podcast tegenkwam van een mediakenner, Alexander Klupping, die vroeger altijd bij de Wereld Draait Door zat. Eigenlijk techjournalist, maar die houdt alle cijfers bij. Die zegt dat het kijken naar tv gehalveerd is in zijn podcast. En dat is de podcast Over de Media, POM.
1: We hebben heel veel focus op individuele programma's. Dan is er focus op of op Renze bijvoorbeeld goed scoort of niet. Maar het metaverhaal, namelijk hoe wordt televisie nu bekeken? Ja. Gewoon de hele linie, commercieel en publiek, is het gewoon, mensen zijn in grote getalen gestopt met televisie kijken.
2: Maar het gaat ineens heel snel.
1: Heel hard.
2: Dat is best wel dat 1 miljoen kijkers nu bijna al knap is, zeg maar. Zelfs de slimste mens haalt dat bijvoorbeeld niet meer. Terwijl dat zat richting de 2 miljoen nog geen paar jaar geleden. Het is natuurlijk jaren voorspeld dat die vloedgolf een keer ging komen.
1: Ja.
2: Maar ik had het idee dat het wel aan het stabiliseren was, zeg maar. Het ging wel gestaag omlaag, maar best wel langzaam. Het was niet dat je ineens dacht van het halveert.
0: Ja, ongeveer van 2 miljoen naar 1 miljoen kijkers voor de slimste mens. Echt dat het tv-kijken is gehalveerd. Ja, het ontroert me, of hoe zeg je dat? Het verbaast me eigenlijk, dat is een beter woord. Omdat ik eigenlijk best wel veel tv kijk nog. Dus hoe is dat met jou? Kijk je nog lineaire tv? Heb je gewoon de tv nog wel eens aanstaan? Gewoon live, weet je wel? Niet dat je het programmaatje hebt aangeklikt op Netflix of op NPO Start, maar dat je gewoon de tv even aanzet. Is dat nog zo bij jou? Laat dat even weten via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje en het zo laten weten. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk je nog gewoon tv? Is dat bij jou thuis nog zo? Of is het over? Let us know. Zometeen in de show Ring My Bell van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En dit is Get By van Talib Kweli.

van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, a.k.a. Will Smith. En dit is ook weer een remake, want die sample die komt uit 1979. Ring My Bell van Anita Ward. Het NPO Blend weer. Vanochtend is het bewolkt en trekt regen vanuit het westen over het land. Ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien. Alleen het zuiden houdt het vaker droog vandaag. Het wordt maximaal 16 graden. Ik had het net over dat er minder naar tv wordt gekeken. De podcast over media was ik aan het beluisteren van Alexander Klupping, techjournalist en een man die veel cijfers bijhoudt. Die vertelde onder andere dat naar de slimste mens de helft van de mensen kijkt. Nog geen miljoen mensen, terwijl dat voorheen 2 miljoen was. We kijken gewoon minder tv. We kijken minder lineaire tv en meer naar de streamingdiensten. Dat weten we natuurlijk ook wel. Maar ik was wel benieuwd of je nog tv kijkt. Lena die stuurt een berichtje via de NPO Luisterapp. Lena, jij zegt, ik kijk alleen tv als ik met mijn kinderen ben. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar Zep. Dan hebben we nog een berichtje van Anis. Jij zegt, ik kijk nooit meer tv. Nooit met heel veel O's. Alleen Netflix en HBO of Prime. Birgit, die zegt, ik kijk soms nog wel tv, maar het is... Maar alleen als het zo uitkomt, anders kijk ik terug. En dan nog een berichtje van Darling. Die zegt, ik kijk al jaren geen tv meer. Het begon toen ik stopte met het ochtendjournaal kijken. Bedankt voor alle berichtjes. Wil je nog even reageren, dan kan dat dus via de NPO Luisterapp. Klik op Blend en klik op berichtje. En zo kan je laten weten of je nog naar de tv

0: We weten zijn location, want maandag treedt hij op in de AFAS Live in Amsterdam. Morgen staat daar ook Jill Scott. Khalid hoorde je met Location op NPO Blend. En vanavond is het zover, hè? Replay in de Ahoy in Rotterdam.
1: Wake up call.
0: Het is het jubileumconcert van Replay. Ze bestaan 30 jaar als groep. De mannen keren terug naar Rotterdam, de stad waar het ooit begon. En ze vieren dus 30 jaar muziek, hits en vriendschap. En het belooft een heerlijke trip down memory lane te worden. Maar hoe beleef je zo'n bijzondere dag als je zelf op het podium staat? Dat kunnen we vragen aan onze collega en Replay-zanger Mark Dakriet. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Hoe is het met je, jongen?
0: Ja, goed. Hoe is het met jou? Want jij hebt spanning. Ja,
2: ik zou je zeggen, een lichte spanning. Een beetje in mijn buik voel ik het wel. Maar ik voel me heel goed verder. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En alles is helemaal voorbereid natuurlijk, tot in de fijnste details.
2: Alles is goed voorbereid, maar dan lig ik toch 's nachts in mijn bedje en dan spoel ik toch weer heel de show in mijn hoofd af. Oké, dat en dat. Weet je, je moet op veel dingen letten, want we hebben nog nooit zo'n grote show gegeven. Dus je moet op de kleinste dingen letten. Het licht is natuurlijk, alles is geprogrammeerd. De visuals, dus je moet overal rekening mee houden. Maar ja, het gaat een fantastische dag worden, weet ik zeker.
0: En jij bent een perfectionist, dus ik was wel aan het bedenken hoe jij erbij zit nu.
2: Nee, dus ik zal je zeggen, ik ben wel rustiger geworden. Ik heb tegen mezelf gezegd, Mark, meer dan je best kan je niet doen. En dat doet iedereen.
0: Ja.
2: En zo ga ik er nu ook in. Vroeger was ik echt wel veel meer nerveus. Maar nu ben ik echt wel relaxer geworden. Dus ik voel me goed nogmaals.
0: Ik heb er heel veel zin in, want ik ga dus vanavond naar de Ahoy om jullie te zien daar.
2: Ja, jij bent er ook. Of jullie, er zijn er nog meerdere die komen.
0: Ja, Jasmine die komt een report maken. Dus die komt jullie nog even spreken voor de camera ook nog. Maar hoe zag je week eruit?
2: Nou, ik zal je zeggen, wij begonnen even denken. We zijn eigenlijk al bijna driekwart jaar van tevoren begonnen met de voorbereidingen. Maar de laatste week hadden we maandag, dinsdag, hadden we rehearsal met de volledige band. En dinsdag met alle gastartiesten erbij, want die moeten natuurlijk ook weten wat er allemaal gebeurt. En dan heb ik, even kijken, woensdag, donderdag heb ik echt stemrust gehouden.
0: Oh, goed zo.
2: En dan wel op de app wel met elkaar dingetjes nog aangeven. Oh, dit moeten we nog even veranderen. Of dit, weet je, met de creator van Rojule.
0: Ja.
2: Die heeft alles in elkaar gezet. Dus dan zijn we echt met hem ook aan het sparren, zeg maar. En, dus dat hebben we eigenlijk een beetje gedaan. En nu stem. Dus jullie zijn de eerste met wie ik praat. Want normaal zou ik dit nooit doen. Maar wij zijn één familie. Dat heb ik gezegd, voor Blend sta ik, dan doe ik dat gewoon.
0: Maar heb je dan al 2 dagen niet gepraat?
2: Nou, klein beetje. Laat me het zo zeggen. Klein beetje. Maar de meeste gewoon is op de app. Maar ik wilde bijna geen telefoontjes aannemen. Dus ik had een paar interviewtjes.
0: Ja.
2: En jullie zijn nu de laatste voor vandaag. En hierna hou ik mijn mond dicht. En dan rijd ik om 10:30 rijd ik weg. En dan ben ik 12:00 in Ahoy.
0: Wauw. En hoe laat sta je on stage?
2: We gaan om 8:15 uit, volgens mij, uit mijn hoofd. Ja, 8:00. Volgens mij tussen 8 en 8:15 gaat het beginnen.
0: Ja, moet er wel tijd zijn natuurlijk, want niks
2: dus
0: missen.
2: Dus dat wil ik zeggen, want het wordt echt volle bak. Maar ik wilde ook nog even zeggen, dat wordt niet vaak gedaan. Ik wil heel NPO Blend bedanken voor de liefde die wij krijgen.
0: Mooi.
2: Dat is ongelooflijk. Hoe jullie voor en achter de schermen ons altijd supporten. Dus ik zeg dit ook namens Henk en Sam. Alleen maar liefde voor NPO Blend. Het is fantastisch hoe jullie ons altijd steunen.
0: Nice. Ja, als we heel even kort teruggaan naar de tijd dat het allemaal begon, 30 jaar geleden. Wat zou je die Mark van toen vertellen nu?
2: Dat is een goeie. Dat had ik wel gezegd. Mark, waar maak je je soms zo druk om? Dat had ik wel willen zeggen. Van jongen, doe eens wat rustiger aan. En geniet iets wat meer. Want dus ik heb wel genoten, maar het was toch altijd, oh, dit moet ik doen, dit. En dit mag niet fout gaan. Dat had ik hem graag willen zeggen. Van jongen, het komt goed. Je kan zingen. Waar maak je je druk om?
0: Ja.
2: Dat had ik hem graag willen zeggen. Ja. En dat heb ik nu.
0: Ja.
2: Maar het is goed, hè, want dat heeft me ook gevormd, hè, hoe ik nu ben, hè.
0: Ja, natuurlijk. Daardoor ben je wie je nu bent. Zeker een superster. Ja. En 30 jaar vriendschap is het natuurlijk ook. Het deed niet voor niks vrienden voor het leven.
2: Ja.
0: Welke fases hebben jullie daarin doorgemaakt als vrienden?
2: Het is net een huwelijk, hè, zeg ik altijd. Wij hebben ook ups en downs gehad. En dat heeft iedereen in een huwelijk. Maar wat ik eigenlijk persoonlijk het allerbelangrijkste en het mooiste vind, is dat wij na die 30 jaar nog steeds kunnen lachen met elkaar. We kunnen lachen, we zingen nog steeds met elkaar. En als je dat niet kan, dan is het over.
0: Ja.
2: En ik hou zoveel van Henkie en Sam. En de vibe is zo goed. En dat vind ik persoonlijk het allermooiste. Ja, we hebben nog steeds plezier. En nogmaals, we hebben ook slechte tijden gehad. Of even slechte tijden, moet ik niet zeggen. Maar dipjes, dat heeft iedereen wel eens gehad. Ik ben ook heel eventjes uit de groep gegaan. Maar kijk, onze wegen zijn weer gekruist en we zijn weer bij elkaar.
0: Ja, ja, mooi. Vrienden voor het leven, het grootste concert van Replay ooit. Ja. Ja, in de Ahoy in Rotterdam. En het begon dus ook in Rotterdam. En dat was jouw stad toen.
2: Ja, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. En ik kan me nog herinneren als klein jongetje. Ging ik met mijn vader naar, hoe heette dat ook weer? De ABN AMRO toernooi, de tennis toernooi ben ik gegaan. Je had van die speelparadijzen in Ahoy. Later kregen we natuurlijk de TMF Awards uitgereikt in Ahoy. Ja, en wat hebben we nog meer gehad? Destiny's Child, Backstreet Boys voorprogramma in Ahoy. En dan is er niks moois dan dit te vieren in onze hometown. Ja,
0: de cirkel.
2: Met
0: rond.
2: Al onze fans, yes. Ja. Yes.
0: Ja, waar kijk je het meest naar uit in die show van vanavond? Want er zijn natuurlijk highlights.
2: Ik kijk het meeste naar uit om onze fans te zien. Ik hoop dat wanneer het klaar is, dat ze allemaal met een grote glimlach naar buiten gaan met een warm hart. En dat ze zeggen, wauw, wat was dit een mooi moment. En dat ze ook tegen elkaar zeggen van, hey, weet je nog dat liedje? We waren toen op dat moment daar. Dus mooie herinneringen met z'n allen maken. Daar kijk ik het meeste naar uit.
0: Nice, ik kijk er ook naar uit. Vanavond dus in de Ahoy in Rotterdam. Vrienden voor het leven, 30 jaar Replay. Ja, Mark, dankjewel. En dankjewel ook dat we nu konden spreken. Want ik kan me voorstellen dat je even rust wil nemen.
2: Jongen. Dankjewel voor je mooie interview. Tot snel, ik zie je vanavond.
0: Ja, heel veel succes vanavond.
2: Brasa!
0: Dit is Replay, dan ook op NPO Blend met een van de grootste hits. Kijk om je heen. Beetje uit de begintijd van deze mooie groep die vanavond gaat op.

0: Lost Boys, party 1, party. Ja, je krijgt meteen zin in het weekend. En dat met die 16 graden en dat regenachtige weer van vandaag. Denk je helemaal, laat het maar weekend worden. Dus ja, ik wens je heel veel succes vandaag. En het kan zomaar zijn dat je al bijna op je werk bent, hè. Of al op je werk bent aangekomen. En dat je wat extra energie kan gebruiken. Voor die mensen hebben we de Power Pokkel. Eentje waar je energie van krijgt. Want van goede muziek krijg je goede energie. En als je die power wil hebben, nou, dan moet je even een berichtje sturen. Want de vraag is, welke plaat uit de 90's wil jij horen? Draait deze week om de platen uit de jaren 90. Aureliana die vroeg deze week al This Is How We Do It aan van Montel Jordan.
1: Ik weet niet of dit nummer al is geweest, maar ik selecteer graag. This is how we do it. This is how we do it.
0: En Vincent vroeg deze week een plaat aan van As Yet, Hard to Say I'm Sorry.
2: Ik kwam toevallig laatst weer tegen met een live versie a cappella op YouTube. En dat was echt, als je dat hoort, zij kunnen echt super goed zingen.
0: Dus de vraag is, wat wil jij vandaag horen? Laat dat even weten via de NPO Luisterapp. Het moet dus een plaat uit de 90's, uit de jaren 90 zijn, maar die ken je vast wel. Stuur het dus door via de NPO Luisterapp. Klik op blend, klik op berichtje. Een voice note is welkom, gewoon een berichtje mag ook. En dan draaien we hem zo meteen na de headlines van 9 uur. Voor de headlines hoor je nog deze grote hit van Eve, Satisfaction.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
1: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
0: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
2: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
0: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

het is vrijdag 9 oktober en dat maakt het Paarse Vrijdag en ook nog eens Doggy Bag Day. Dus als je vandaag in een restaurant gaat eten, dan is het heel logisch om daar gewoon te vragen of de restje mee naar huis mag. Is sowieso logisch, maar vandaag heb je een extra goede reden om je daar niet voor te schamen. Power. Ook alweer 12 over 9 en dat maakt het tijd voor de Power Pokoe! Eentje waar je energie of power van krijgt, want van goede muziek krijg je natuurlijk energie of power. En deze week hebben we een leuk thema, namelijk de 90s, de jaren 90. De tijd van de Flippo's, de Game Boys, de Sega Mega Gear, Mega Drive, de Super Nintendo. Je kent het waarschijnlijk wel, je hebt het waarschijnlijk ook wel meegemaakt die tijd. En er zijn heel veel mooie hip-hop en R&B platen en ook popplaten gemaakt in de 90s. Wat wordt er allemaal aangevraagd vandaag? Wat is er aangevraagd via de NPO Luisterapp? Ik ga heel even kijken voor je. Joyce die zegt So Good van Destiny's Child. Nicole komt met Wannabe van de Spice Girls. Dat is die Tell Me What You Want and What You Really Really Want, toch? Miguel die zegt Big Pun en Fat Joe met Still Not A Player. Jihan komt met Monster Boy, Sorry. Ja, leuk. Ook gecoverd door de Party Squad met Gio natuurlijk.

0: Lily die zegt Sade met No Ordinary Love. Tauk die komt met No Limit van Too Unlimited, ook een goeie. Kelvin Babel die komt met SWV met Right Here. En aan de telefoon heb ik Nis. Nis, wat wil jij horen?
1: Boys to Men met Motel Philly.
0: En waarom die?
1: Nou, in mijn jongere jaren, in de jaren 90, dit is eigenlijk de eerste liedje dat ik had gehoord dat mijn zus afspeelde van Boys to Men. En dat, als ik dat liedje hoor, ja, dan ja, word ik vrolijk en dan denk ik, nou, zo heb ik een beetje R&B leren luisteren, zeg maar.
0: Wauw, en daarna werd je Boys to Men fan?
1: Nou, ik ben niet echt fan, maar ik vind de liedjes die ze maken wel leuk, ja. Wat ze hebben gemaakt, dat vind ik wel leuk, ja.
0: En wat ga je doen vandaag?
1: Ik ben aan het werk, tenminste, ik ben onderweg naar het werk. Ja.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik ben ambulance hulpverlener binnen de jeugdzorg.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Je
1: ja,
0: gaat echt ja. Jongeren helpen vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan verdien je hem wel. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Hier komt Boys to Men met Motown Philly. Fijne weekend iedereen.

0: geproduceerd door DJ Master. Deze hit van Omarion, Chris Brown en Janae Aiko. Post the B hoorde je op NPO Blend. En daarom is het 9:57 geworden. Straks een lekkere mix van de DJ Joy Hart, Rotterdamse vrouwelijke DJ. Die staat hier zometeen achter de draaitafels. Nou ja, ze heeft een lekkere morning mix voor ons gemaakt, die we zometeen gaan afspelen op de radio. Eerst even iets anders. Ik heb Yeah van Usher, Lil Jon en Ludacris voor je klaarstaan. Ik was bij het concert van Pitbull een jaartje geleden en toen stond Lil Jon dus in het voorprogramma. En die man die maakt tegenwoordig ook yoga-albums en zo, maar hij is vooral bekend van zijn kreten. En dan heb ik het over Yeah, what? Okay. En over die okay heeft hij wel een uitleg hoe hij daarop is gekomen.
1: I was in the studio recording for my Put Your Hood Up album. And we had a song I was working on called I Don't Give a F. And I remember I go in the booth, put the headphones on, they push record, and soon as the beat starts, okay, I'm just ad-libbing. And I'm like, I look at myself like, whoa, that was cool. I should do that again.
0: Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt, maar wel een leuk beginverhaal van de okay van Lil Jon. En zijn what and yeah, dat werd allemaal geïnterpreteerd door Dave Chappelle. En Dave Chappelle heeft hem nog groter gemaakt. Dus door de comedy show van Dave Chappelle, dat was destijds de Chappelle show op tv in Amerika en online hier te zien. Ja, dat heeft Lil Jon een stuk groter gemaakt.
1: And then later on, Dave Chappelle noticed that. He took that part from the video, played it on the show and made a joke about it and started to like showcase all of my ad-libs to the rest of the world and put me in the pop culture history.
0: Je hoort Lil Jon op deze grote hit van Usher samen met Ludacris, want hij maakte ook de beat voor Yeah!

0: af. Ja, soms is het toch zo mooi om verliefd te worden. Zeker zo rond die herfstdagen, weet je wel? Dat het weer een beetje knuffelseizoen wordt.
1: Het NPO Blend weer.
0: Want herfst is het wel. Vanochtend is het bewolkt en trekt regen vanuit het westen over het land. Ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien. Alleen het zuiden houdt het vaker droog. Het wordt vandaag maximaal 16 graden.
2: Caribbean Classic.
0: De hele week al draaien we Caribbean Classics van de kinderen van Bob Marley. Dus niet van Tuff Gang zelf, maar van de kids van de man. Onofficieel heeft hij er 13. De oudste is Imani Carole Marley, 63 jaar. En de jongste Makeda Jeniston Marley, van 45. Zijn jongste zoon is Damian Marley. En van de muzikanten is hij de jongste. Dus we zijn aangekomen bij degene die ook Junior Gang wordt genoemd. Ik heb hem ooit geïnterviewd samen met mijn radiocollega Fernando. En toen hebben we geprobeerd om hem te overtuigen om een reclame te schieten samen. En het was dan een reclamespot voor het vorige radiostation waar ik werkte. En toen zei hij, how would that be? En toen dachten we, oh, hij gaat het waarschijnlijk doen. Maar toen kwam er iemand van de platenmaatschappij en die zegt, dit soort dingen mag je niet vragen tijdens een interview. Dus even stoppen hiermee. Maar het was wel een leuk interview en mooi om hem te spreken. De jongste zoon van Bob Marley. Inspirational guy. Junior Gang wordt hij ook wel genoemd. En dit is zijn allergrootste hit. Welcome to Jamrock, your Damian Marley.

0: 3-1.
1: De Morning Mix.
0: Ja, het is alweer bijna 9:50. Tijd voor de Morning Mix. Want dat doen we altijd op vrijdag. Een toonaangevende R&B of hip-hop DJ. Of van beide genres. Iemand die lekker kan draaien en de platen draait die je gewend bent van de NPO Blend. En vandaag is de eer aan Joy Hart. Vaste DJ bij Villa Thalia. Club Villa Thalia in Rotterdam, die je vast wel kent. In de buurt van het Hofplein daar. Maar ook een DJ die je kon vinden op festivals als Milkshake, Bootstock en Latin Village. Ze heeft een lekkere mix voorbereid. Een Morning Mix die begint met Tyrese en Chingy.

0: Cody van Mos Def sluiten we deze mix van DJ Joy Hart af. Ze is resident DJ in Villa Thalia, Club Villa Thalia in Rotterdam, daarbij het Hofplein. En ze is ook te vinden op de grote festivals zoals Milkshake, Woodstock en Latin Village.
1: Zo.
0: Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Bekend van Jamie's Jams, zometeen te horen tussen 10 en 1. En ja, op zoek naar grote hits van Craig David, want die komt op 12 mei.
1: Ja, zeker. Veel tracks van Born to Do It. Ik ben toch gisteren wel tot de conclusie gekomen dat als we het hebben over de essentials, dus de meest iconische tracks van deze legende, ja, dat hij die gewoon aan het begin van zijn carrière heeft gemaakt.
0: Ja, hè?
1: Want gisteren hebben we Walking Away toegevoegd.
0: Oh, wauw. Dus echt allemaal van het eerste album.
1: Ja, en Rewind met Artful Dodger en zo.
0: Net voor het eerste album. Hij stond er, geloof ik, als bonus track op of zo, toch?
1: Ja, hij had al een soort van die track gemaakt. Maar met Artful Dodger hebben ze er echt even een goede nieuwe versie van gemaakt. En dat is hem uiteindelijk geworden. Daar begon het allemaal wel een beetje mee voor hem natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, daarna dat debuutalbum, daar stonden zoveel hits op.
0: En hij komt dus met die tour. Het wordt de Born to Do It tour. Dus hij gaat even 30 jaar terug in de tijd.
1: Dat zegt ook wel wat, hè? Ik bedoel, als dat album niks zou zijn, dan zou hij er ook niet mee gaan toeren.
0: Nee,
1: 20 jaar
0: zou
1: later.
0: Ik niet uitverkopen, ja.
1: Dus ja, ik ben bang dat we heel veel tracks van dat album op die lijst hebben staan. Maar goed, we hebben er nog één die we moeten vullen.
0: Ja.
1: Eén positie nog. En
0: is dat een nieuwe of is het een oude?
1: Ja, we hebben er toch een tijdje zo'n nieuwe van hem gedraaid laatst. Hier bij Blend.
0: Ja, zeker weten. Ja, hij heeft een nieuw album. Ik was een beetje teleurgesteld in dat nieuwe album.
1: Ja, ik ook.
0: Dat nieuwe, het was Wake Up. Want ik vond het zo leuk voor de ochtendshow.
1: Ja,
0: het was een hele leuke plaat. Beloofde veel. Je dacht, hij gaat weer die two-step kant op. En de rest van het album geen two-step.
1: Nee, dus dat was ook wel een beetje de beste plaat van het album. Ja, en je hoort hem eigenlijk nergens meer.
0: Nee.
1: Dus ja, het was even leuk.
0: Ja.
1: Maar dus geen essential, ben ik bang.
0: Voor zijn carrière, nee.
1: Nee.
0: Nee, dus laat Jamie even weten wat je wil horen van Craig David als laatste essential van deze week van Craig David.
1: Doe dat via de NPO Luister-app en dan komt het helemaal goed zometeen.
0: Nog andere dingen in je show waar we naar uit kunnen kijken?
1: Nou, het is vrijdag, hè? Op vrijdag mag alles. Dus als je een andere suggestie hebt of je denkt ik moet even wat kwijt, dan mag je ook altijd jezelf even melden in de NPO Luister-app.
0: Oh, wat leuk.
1: Lekker veel energie vandaag.
0: Wij spreken elkaar maandag weer. Ik wens je een fijne vrijdag en alvast een fijn weekend. Dit is Eternal met Stay.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Happy Friday, daar gaan we de laatste loopjes van de werkweek met de beste line-up van Moeder Aarde. Dit is Jamie's Jams met een opening van het bal door Jennifer Lopez.

flavor of the old school natuurlijk. Dit is het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Van harte welkom. Er begint vandaag een bizar festival in Amerika. Echt zo'n festival dat alleen daar kan plaatsvinden. En ik ben benieuwd of je er wel eens van gehoord hebt. Alle details krijg je zometeen. Een van de headliners al daar krijg je. En

En Neil Carey Hilson, zij is dus een van de headliners op het National Fried Chicken Festival in Amerika dit weekend. Wordt elk jaar georganiseerd in New Orleans. Gefrituurde kip links, gefrituurde kip rechts. Hey, maar ook live muziek en ja, vooral heel veel cultuur. Het klinkt een beetje als een grap. Ja, ik weet het. Maar het festival bestaat al 10 jaar. Het is echt een, nou, echt wel een beetje het culinaire hoogtepunt van het jaar daar. Dus ja, ik weet niet of dat iets zegt over de mensen daar. Maar volgens mij is het wel één grote gezellige bende. Dat is uiteindelijk waar het om gaat natuurlijk. Carey Hilson treedt daar volgens mij morgen op. Dus hartstikke leuk daar. Eet smakelijk, moet ik vooral zeggen natuurlijk. Je hoort haar nieuwste Thankful.

Lee, Back in the Day. I haven't heard this one for so long. Dankjewel. Oh, je spreekt wel Nederlands, Francine. Ja, nee, ik snap dat je even lekker zit mee te zingen. Met You're Making Me High, Tony Braxton en Jamie's Jams. En inderdaad, thanks voor je appje. Het zijn de tracks waar je elke dag op getrakteerd wordt hier bij Blend. Dus ook op deze regenachtige vrijdag, 14 tot 18 graden. Ook het weekend regenachtig, rond de 15 graden. Ja, we zullen dus zelf even met wat manieren moeten komen om het een beetje warm te krijgen. Dat gaat wel goed komen hier bij Blend. Hoor je onder andere de nieuwste Leave and Kali zometeen. Lil' Kim staat voor je klaar. En ons Rotterdam.

Nee hoor, niet doen. Heb ik het weer gedaan straks? Ja, tuurlijk. Hey, het is wel vrijdag. En ja, je hebt hier vorige week kaarten kunnen winnen voor een bijzonder concert. Een concert dat vanavond gaat plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Het zijn onze vrienden van Replay die 30 jaar muzikale vriendschappen vieren. Misschien ook wel onderdeel zijn geweest van jouw muzikale leven. Ben je erbij of ben je er niet bij? Dat wil ik even van je weten via de NPO luisteren. Hoe dan ook gaan we zometeen even een track van Replay draaien hier in Jamie's Jams. Als een kleine pre-party en anders als een schrale troost. Zullen we dat afspreken met elkaar? Maar welke track moet het zijn? Gaan we voor een samenwerking? Iets met Gordon? Gaan we voor een track die ze onlangs hebben uitgebracht misschien? Me Love You. Het is trouwens ook met Gordon. Godsamme. Kom even niet van Gordon af! Nee, oké. Of misschien niemand?

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, die waanzinnige stem die is van Jacob Banks. En deze remix is dan weer gemaakt door Timbaland. Die er alweer net even wat meer energie aan toegevoegd heeft. Wel even lekker voor deze vrijdag Jamie's Jams natuurlijk. Met ook zometeen nog Maxi Priest en Scarface. En heel veel plezier als je erbij bent vanavond. 30 jaar replay in Rotterdam Ahoy. Hun grootste concert.

met daar gasten als Gordon, Edcilia Rombly en Treintje Oosterhuis onder andere. Volgens mij hebben ze nog wel wat meer dingen in petto. Ja, je hebt kaarten kunnen winnen hier bij Blend. En als je er niet bij bent, een beetje replay op de radio is altijd lekker, toch? Ik zie veel suggesties voorbij komen in de NPO Luisterapp. Thanks daarvoor. Ja, het gaat echt alle kanten op. Maar ja, weet je, hun grootste hits zijn niet voor niets grote hits. Dat is omdat...

Radio Blend, het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. De meeste muziek van Nederland krijg je hier zonder reclame, zonder gelul, zonder onzin, zonder spelletjes waarmee je een pen kan winnen. Nee hoor, dit is Jamie's Jams met gewoon de muziek die je nodig hebt om de werkdag door te komen. Het is vrijdag, we zijn onderweg naar de lunch met The Weeknd, Jeru en Robin S voor een beetje energie. Show

nog een kleine anderhalf uur en dan hoor je Sonja Silva weer bij Blend met de officiële kick-off van een gloednieuw weekend. En tot die tijd voor alle strijders op het werk momenteel. De beste line-up van Moeder Aarde met Deborah Cox zometeen. Sentimental, ja hoor. Tijd voor een beetje sentimentaliteit hier. Enjoy.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, 3 over 12, officieel vrijdagmiddag. De leukste vrijmibo van Nederland, daar ben je bij. Kevin Little, Turn Me On voor de Energy. En eerst Will Smith, Man in Black is hier.

Een beetje de track waar het allemaal mee begon voor Destiny's Child. No No No Part 2 in Jamie's Jams. Hey, ga je lekker? Het is tijd voor de grote finale van Blend Essentials zometeen. We zoeken de meest iconische tracks van Craig David. We hebben er al 4 staan en

0: Essentials.
1: Ryan Leslie met Cassie en Fabulous. Addiction hoor je in Jamie's Jams. Met hier zometeen nog Bruno Mars en ook Kelis ga je horen. En eerst tijd voor de grote finale van Blend Essentials. Onze wekelijkse zoektocht naar 5 tracks van een bepaalde artiest. Die echt iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Deze week is dat dus Craig David, omdat hij aangekondigd heeft dat hij naar Nederland komt. Volgend jaar staat hij in Amsterdam on stage. Om dat legendarische album van hem te vieren, Born to Do It. Maar de vraag is welke 5 tracks van hem zijn zo iconisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben. Nou, we zijn al lekker op weg. Wat dacht je van deze?
2: One.
1: Tuurlijk wel. 7 Days staat erop, hoor. Veel meer en ook zo'n klappertje. Ja, dan was het woensdag tijd voor de eerste samenwerking met Artful Dodger.
2: 3.
3: When the crowd say ball, selector.
1: Rewind. En gisteren is deze toch een

0: geselecteerd op nieuwe muziek. De Womack Sisters hebben een leuk liedje gemaakt. Heet Chauffeur, hoor je zo. Na de track die we gaan toevoegen aan de lijst met de Essentials van Craig David. Ja, we hebben echt al een heel lekker lijstje staan. Thanks als je hebt bijgedragen de afgelopen dagen. 7 Days, Fill Me In, Rewind en Walking Away. Welke gaat de lijst compleet maken? Oké, ik ben blij dat we iets verder gaan kijken dan dat legendarische debuutalbum van hem, Born to Do It. Want ja, als je dan zo'n fantastisch album uitbrengt, dan is het natuurlijk een beetje spannend als je een nieuw album gaat uitbrengen of die ook zo goed ontvangen gaat worden, de ja of de nee. Nou, de eerste single van zijn tweede album, die wordt toch wel redelijk vaak aangevraagd nu in de NPO-luisterapp. Dus daar gaan we voor. Hij koos wel even voor een ander geluid. Maar ik vind dit ook een lekker geluid van Craig David. De laatste en de vijfde die we gaan toevoegen. Dat is deze What's Your Flavor?
1: Blend Essential.

Last Days en Good Old Love in Jamie's Jam. Zometeen tijd voor de officiële kick-off van je weekend met Sonja Silva. Draait onder andere Nelly, Diana King en Alicia Keys voor je. Maak er een mooi weekend van. That's

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Het is tijd, het is vrijdagmiddag 1 uur en je weet precies wat dat betekent. 3 uur lang lekker veel 90s R&B. Nelly, Tony, Tony, Tony en deze van Mary J. Blige.

weekend. De energy drink die je door je after lunch dip heen gaat slepen. Ik heb vandaag heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Natuurlijk, zoals je gewend bent van mij, lekker veel 90s R&B. Wat dacht je bijvoorbeeld van Allure samen met Nas, Joe Public en Jade? En we gaan het vanmiddag nog even hebben over de perimenopauze, want ik blijf daar vet veel berichten over krijgen. Ladies, ik voel je. Deel je perimenoklachten met mij op de NPO Luister-app. Dan voel ik me misschien aan het einde van deze dag iets minder alleen hierin. Maar we

aftrappen met Alicia Keys. Alicia schreef Unbreakable voor haar tweede album, maar het paste niet. Dus bleef hij 2 jaar op de plank liggen. Tot ze in 2005 haar legendarische Unplugged concert gaf. En het nummer eindelijk zijn plek vond. En het mooie, je track gaat over liefde die niet kapot te krijgen is. Die bleek zelf ook behoorlijk onverwoestbaar. Unbreakable.

Je hoorde Guantanamera, Wyclef Jean hier op NPO Blend. En het is alweer tijd voor de Blend Battle. Ik ga bekendmaken wie er tegenover elkaar in de ring staan. In de rode hoek is dat deze keer Yeah van Usher. Een heerlijke track uit het jaar 2004. De gevaarlijkste eigenschappen van Usher, ja, wat moet ik zeggen, zijn geweldige stem, zijn dansmoves. Maar het gaat om de track, dus in dit geval het bijzonder aanstekelijke refrein.

Radio en wel Sexy Love uit 2006. De gevaarlijkste eigenschappen. Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben, die eerste regel die doet wat met me, hè. She makes the hairs on the back of my neck stand up. Come on, somebody!

hartstikke lekker. Dus ga lekker stemmen. Het is time to battle. Je kan natuurlijk naar de NPO Luister-app gaan en daar laten weten waar jouw voorkeur ligt. Is dat yeah of is dat sexy love? Zometeen hoor je Allure samen met Nas en The Blend Break. Maar nu eerst Chris Brown samen met Liam Thomas, die het voor elkaar hebben gekregen om de zwaartekracht sexy te maken.

0: is de Blend Break. Even gas terug.
1: Je hoort het, het is tijd voor jouw wekelijkse vrijdagmiddag voor de lunch rustmomentje. We gaan even lekker chillen voordat je aan de laatste uurtjes van je werkweek gaat beginnen. Misschien heb je het wel gehoord, afgelopen week is soulzanger Freddie Jackson overleden. Een naam die je in eerste instantie misschien niet zo heel veel zegt. En dat kan ook kloppen, want hij heeft in Nederland niet echt ooit een hit gehad. Maar in Amerika is hij echt een icoon. Hij heeft daar 10 nummer 1 hits gehad, dus ik dacht, weet je, het is tijd om hem hier in Nederland ook gewoon te eren. Freddie kwam uit Harlem. Hij zong als jongetje in de kerk en droomde van een carrière in de muziek. Maar die carrière liet wel behoorlijk op zich wachten. Overdag werkte hij achter een computer. Maar tijdens zijn lunchpauzes liep hij met democassettes, die bestonden toen nog, langs de platenmaatschappijen, waar regelmatig de deur voor zijn neus dichtging. Tot zangeres Melba Moore hem hoorde optreden en onder haar vleugels nam. En in 1985 kwam dan uiteindelijk zijn doorbraak. Maar het mooiste verhaal zit achter You Are My Lady. Songwriter Barry Eastman schreef het als eerbetoon aan zijn eigen vrouw. En Freddie hoorde het, werd helemaal verliefd op het nummer en liet het eerst aan zijn moeder horen. Zij begon te huilen. Nou, en ik kan je uit ervaring vertellen dat als moeders beginnen te huilen, dan zit het meestal goed. En misschien is dit wel de mooiste erfenis die je als soulzanger kunt achterlaten. Helaas dus deze week overleden, maar zijn muziek is voor altijd zijn legacy. Freddie Jackson.

0: Silva.
1: Heb jij al gestemd op de Blend Battle van vandaag? Ik heb al een hoop appjes binnengekregen. Super tof dat jullie allemaal weer reageren. Ik heb Naomi, die zegt... Usher is voor mij mijn hele middelbare schooltijd in een nummer. Ik krijg nog steeds kippenvel als die synths komen. Yeah, lekker. Sven zegt, ik wist niet eens dat Sexy Love van Nio was. Ik dacht dat het van Usher was, dus ik stem maar op Usher voor de zekerheid. Heel slim, Sven. En Kamal zegt, ik heb ooit Usher gezien in de Ziggo Dome. Wilde een stukje filmen, maar ik was zo onder de indruk dat ik er thuis achterkwam dat ik per ongeluk alleen maar het plafond heb gefilmd. Het was geweldig.

live. Ik zei live, ik bedoel natuurlijk live and learn van Joe Public hier op NPO Blend. Zometeen na het nieuws ben ik weer bij je terug met een sterrenline-up. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bruno Mars, Tupac, Angie Stone en Michael Jackson? Helemaal lekker dus, maar we gaan eerst luisteren naar Bobby Brown. Dit is My Prerogative.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Goed dat je er weer bij bent op deze druilerige vrijdagmiddag. Samen luiden we het weekend in hier op NPO Blend. Erykah Badu, Tyrone komt eraan. Maar eerst Jade. Dit is Don't Walk Away.

0: Tyrone, Erica Badu, hier op NPO Blend.
1: NPO Blend, Sonja Silva.
0: Wat leuk dat je luistert naar Blend op deze vrijdagmiddag. Het is nog even doorploegen en dan gaat het weekend lekker beginnen. En ik ga proberen de laatste uurtjes wat draaglijker voor je te maken. Doe ik gewoon voor jou, hè? Of misschien zit je wel al op de vrijdagmiddagborrel op je werk. Kan zijn dat hij gewoon lekker vroeg begonnen is. Nou, eerlijk gezegd, hier bij NPO is het een beetje karig, hoor. Ik zit gewoon aan de thee. Dus mocht je nog een bitterbal over hebben, breng hem dan gerust even langs. Ik zit op het Mediapark in Hilversum. En heb je al gestemd op de Blend Battle? Zo niet, ga dat dan even snel doen. Vooral als je fan bent van Usher. Want ik zie heel veel Nio voorbij komen. De battle gaat vandaag tussen Yeah van Usher en Sexy Love van Nio. Straks hoor je natuurlijk de winnaar van de battle. Maar we gaan nu eerst verder met Bruno Mars. En deze man, hij lijkt zich niet zo heel erg druk te maken over de komst van AI-muziek. En ik laat hem zelf even vertellen waarom niet.
2: How important do you think right now live performances are in the age of AI?
3: I think it's the most important. The only reason why I'm doing this is because I watched videos of my favorite artists live. Mm-hmm. I went to a Michael Jackson concert. He came down to Hawaii. It's such a magical experience, you know, and I hope that anybody that goes to a live concert, I hope they get to feel that, whether it's mine or not. It's just that I know that feeling, yeah. And you can't get that anywhere else. You're not, a computer can't do that.

Head Up hier bij NPO Blend van natuurlijk Tupac. Hey, heb je al gestemd in de Blend Battle? Vandaag heb ik tegenover elkaar staan in de ring Usher met Yeah en Neo met Sexy Love. En ik wil natuurlijk van jou weten welke track jij vindt dat moet winnen. Nou, er zijn best wel leuk veel stemmen binnengekomen. Dank je wel daarvoor. Ik ga ze zo allemaal even tellen. Desiree zegt: mijn zus en ik stonden in 2004 in de woonkamer op Yeah te dansen. Ze viel toen per ongeluk over de salontafel en brak haar pink. Ik schoot natuurlijk vol in de lach, waardoor ze boos op mij werd. Ik moet er nog steeds om gniffelen als ik eraan terugdenk. Sorry Sanne als je luistert. Haha, maar ik stem dus voor Usher. Ja, dat is het minste wat je kan doen, Desiree. Oh my goodness. Het lijkt me ook echt heel pijnlijk om je pink te breken. Steven zegt: ik stem voor Sexy Love. En Vincent ook, lekker bezig. Mitchell zegt: ik heb Yeah ooit als wekker gehad. Dat is slim. Na 2 weken kreeg ik een hekel aan het nummer. Oh. Toch stem ik voor Usher, want ik heb in die 2 weken wel iedere ochtend mijn trein door hem gehaald. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En Ivo, die heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt: hi Son, leuk, wat een verrassing dat je er bent. Wat heb je met Siana gedaan? Nou, Ivo, je bent toch vast de luisteraar van de show? Wat is dit nou weer? Ik denk dat hij Siana misschien even miste. Dus ik heb even geantwoord. Lieve Ivo, Siana is er vanaf januari al, van maandag tot en met donderdag. En ik op vrijdag. Ja, hij heeft erop geantwoord. Hij zegt: hahaha, sorry, my bad. Ik space keihard hier. Het is vrijdag. In mijn hoofd is het woensdag. Thank God it's Friday. Shame on me. Oké, geen alcohol voor Ivo op de vrijdagmiddagborrel. Zometeen extens. Maar je gaat nu genieten van Beyoncé en Love on Top.

Het is tijd voor de blend Boombox van vandaag. Dat is die ene track die meteen een enorme glimlach op je gezicht tovert door de pure nostalgie. En we reizen voor de blend Boombox van deze week terug naar het jaar 1996. Het jaar waarin nummers als Macarena, die kent hem wel, en Killing Me Softly van de Fugees de hitlijsten domineerden. En de Tamagotchi, dat werd wereldwijd een enorme rage. Ik had er zelf geen, want ik mij niet bellen. Ik had daar helemaal geen zin in en geen tijd voor. Maar ik weet nog wel dat het een hele grote rage was. En wat ik wel had, en wat ik ook zeker iedere dag veel te veel speelde, was de Nokia 6110. Met het spelletje Snake. Oh my goodness, ik was daar echt verslaafd aan. Maar goed, we gaan even nog verder terug naar 1988. Want in dat jaar deed Bianca Boyd, beter bekend als Nasty, mee aan de Nederlandse kampioenschappen rappen. En ze won ook nog. Dit betekende voor haar doorbraak. De jaren daarna werkte ze heel veel met muzikale legende Ben Liebrand samen. En ze toerde onder andere met Captain Hollywood en Leila Kay. Oh my goodness, Memory Unlocked. Dat is toch abracadabra, messa, open sesame, gonna get ya. Oh, die ga ik volgende week draaien. Als ik het niet vergeet, wordt dat de blend boombox van volgende week. Maar goed, even terug naar Nasty. In 1996 kwam ze op het idee om een Nederlandstalig R&B-nummer te schrijven. En ze bood het nummer aan Rutja Kots. Die maakte op dat moment een nieuw album, maar die vond het helemaal niks. Dus besloot ze het uiteindelijk zelf uit te brengen. Het werd haar eerste en enige hit in Nederland en haalde nummer 4. Dit is Nasty.

Het is tijd om de uitslag van de Blend Battle bekend te maken. Ik vroeg aan jou welke track jij zou kiezen. Is dat Usher met Yeah of Neo en Sexy Love? Er is heel veel gestemd. Dank jullie wel daarvoor. Josias zegt Yeah met allemaal hoofdletters. Neo in deze battle. Josias, ik maak hierop uit dat je op Neo stemt. Beetje verwarrend. Golden Sprocket, die stemt ook op Neo met Sexy Love. En Jermaine Fleur stemt ook op Sexy Love, want die vindt dat het lekker lijkt op de MJ-vibes. En daar ben ik het helemaal mee eens. De winnaar met maar liefst 81% van de stemmen is dan ook niemand minder dan Neo en Sexy Love. Ik moet zeggen, jij, de luisteraar, je blijft me verbazen. Want ik probeer iedere keer zeg maar te voorspellen wie er dan gaat winnen. Ik denk dat ik het nu toe één keertje goed heb gehad. En alle andere keren dacht ik dat jullie op de ander gingen stemmen. In ieder geval bedankt voor het stemmen. En mocht je het nu zelf ook een goed idee voor de Blend Battle hebben, geef die dan ook zeker even door, hè, via de NPO Luister-app. Gaan we nu luisteren naar de winnaar van de Blend Battle van vandaag. Neo met zijn sexy.

0: You're the Michael Jackson and Don't Stop Till You Get Enough of Blend. Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon wat geks doen. Ik heb namelijk een nieuwe track voor je klaarstaan. Eentje van Nederlandse bodem, maar ook niet helemaal. Want Jermaine Fleur is een tijdje geleden vertrokken naar L.A. en is daar enorm succesvol aan het wezen. Het is echt ongelooflijk wat hij daar allemaal aan het doen is. En hij appte me net eventjes, omdat hij wist dat ik hem zou gaan draaien. Ik dacht, hé, luister, als je toch wakker bent, Jermaine, dan kan je net zo goed eventjes bij mij in de uitzending komen. Dus live vanuit L.A., Jermaine Fleur, what's up?
1: Hallo.
0: Hoe laat is het daar?
1: Het is nu, even kijken, half zes.
0: Ongeveer. Oh my goodness, moet je niet slapen?
1: Of nee, sorry, 6:10. Ja, ik moet slapen. Zie je, ik kan niet eens naar de klok kijken.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Heel goed. Behalve nu even in een zware jetlag, maar daar buiten heel goed.
0: Ja, je reist een beetje tussen L.A. en Nederland heen en weer. Maar het gaat hartstikke goed daar, hè?
1: Ja, ik mag echt niet klagen. De afgelopen maanden is al zoveel gebeurd. Awards gewonnen, alles. Het is een beetje een droom. Ja. Maar een hele fijne droom.
0: Maar het is gewoon hartstikke echt. En nou hoorde ik laatst jouw nieuwe track. En ik weet niet waarom, maar ik ging meteen naar het laatste album van Justin Timberlake. Ik vind dat hij daar zo tussen had gekund. Je bent enorm gegroeid op muzikaal gebied. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. En ik vind dat wij sowieso Nederlandse artiesten veel te weinig steunen. Nederlanders zijn vaak een beetje nuchter. En als dan iemand in het buitenland heel succesvol is, dan hoor je daar bijna niks over. Vertel even over Can't Walk Away. Hoe is hij ontstaan?
1: Ja, Can't Walk Away ontstond eigenlijk. Ik ben jaren geleden was ik verliefd op een meisje. Uh-huh. Alleen zij zat in een relatie. En ze kon die relatie niet laten gaan. En ik dacht, oké, ik ga gewoon even een liedje schrijven uit het perspectief van haar. Ja. En het liedje gaat dus eigenlijk over dat je een relatie niet kunt loslaten. Terwijl je eigenlijk wel weet dat het misschien klaar is.
0: Uh-huh.
1: Ja, heel zielig, heel zielig.
0: Ja,
1: heel
0: maar wat ik weet uit betrouwbare bronnen. Dat is niet voor niks geweest. Vertel.
1: Nee, want... Ja, want nu, fast forward, jaren later ben ik met datzelfde meisje uiteindelijk toch geëindigd. En we wonen nu samen in L.A. En ze ligt nu naast me.
0: Hi, Avalon! Dat klinkt echt als een droom, maar voor jou is het gewoon keiharde werkelijkheid. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon echt een enorme inspiratie voor je geweest is.
1: Niet normaal, echt.
0: Hey, en wat
1: echt
0: zijn nu de plannen? Waar ga je naartoe?
1: Nou ja, de plannen zijn nu gewoon hier echt goed voet aan de aarde krijgen en gewoon lekker keihard doorgaan. Ik heb natuurlijk net die award gewonnen, dus nu gaan we lekker oogsten, om het even zo te zeggen. Dus veel nieuwe singles in de komende jaren, dus ik heb er heel veel zin in.
0: Doe je hartstikke goed. Ik blijf je op de voet volgen en als er nieuwe dingen gebeuren, laat het me weten, want dan gaan we je gewoon weer even bellen.
1: Dankjewel, je bent te gek. Dankjewel, lieverd.
0: Nee, jij bent te gek en daarom gaan we je nieuwe track ook draaien. Misschien vind je het leuk om hem zelf aan te kondigen.
1: Ja, tuurlijk. Jullie gaan nu luisteren naar Can't Walk Away bij Sonja Silva op NPO Blend.
0: Van de geweldige Jermaine Fleur. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel, Sonja. Dankjewel. Bye-bye.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja.
2: Wat goed dat je er weer bij bent. En ondertussen wordt het weer slechter. En Mariah Carey is al aan het ontdooien voor de feestdagen. Vond het nog net iets te vroeg, dus dan doen we maar Always Be My Baby.

woensdagmiddag. Het goede nieuws is, het is bijna weekend. Ik hoop dat je wat leuks gaat doen dit weekend. Ik zelf, ik ga eigenlijk precies niks doen. Ik heb helemaal geen plannen. Mijn vriend die gaat morgen op vakantie voor 3 weken. En ik zeg je eerlijk, sinds ik hem heb leren kennen heb ik 3 keer gekookt. Want hij is zo'n fantastische kok. Dus ja, mij niet bellen. Als je zo lekker kan eten, dan ga je echt niet zelf aardappeltjes met een vleesje erbij op tafel zetten. Dus ja, dat ga ik misschien naast hem nog wel het meeste missen. Dus ik dacht misschien dat jullie me een beetje kunnen helpen. Hè? Mocht je nog snelle, lekkere recepten weten. En dan vooral met een nadruk op snelle. Want ik heb geen zin. Dan moet je ze eventjes aan me doorgeven. Op de NPO Luister-app kun je ze daar droppen. En dan kun je mij een beetje helpen om de komende 3 weken door te komen. En laat me dan ook zeker even weten wat je dit weekend gaat doen. Zijn er nog leuke feestjes? Zijn er nog leuke activiteiten waarvan je denkt, nou Sonja, als je je heel alleen voelt, dan moet je gewoon maar daar naartoe komen. Dan wacht ik even op jullie berichtjes. Gaan we ondertussen luisteren naar 112 en Dance With Me.

De eerste recepten komen gewoon al binnen. Ik heb net gevraagd of jullie misschien even wat snelle recepten kunnen opsturen voor me. Omdat mijn lief morgen weggaat. En dat is degene die altijd kookt thuis. Ja, nou, ik kreeg van Brian een snelle couscous met tomaat binnen. Dus dacht ik, deel hem even met iedereen. Want misschien dat jullie ook wat rek hebben. Snelle couscous met tomaat en feta duurt 10 minuten. Ingrediënten zijn 50 gram couscous, 5 kersttomaten gehalveerd, 25 gram feta, een bos uitje, een scheutje olijfolie en een snufje komijn en paprika poeder. Je doet de couscous in een kom en schenkt er kokend water op, zodat het net onder staat. Laat 5 minuten afgedekt wellen en roer de couscous los met een vork. Schep de tomaat, fijn gesneden bos ui en verkruimel de feta en olijfolie erdoor. Oké. Het water loopt me letterlijk in de mond. Lijkt me echt super lekker. Dus ik ga dat zeker eventjes proberen, dit recept. Dankjewel, Brian. En Carla komt met een tip om wat leuks te gaan doen dit weekend. De fashion show in de Laurenskerk. Vanavond is dat al. Dankjewel voor het delen, Carla. Hartstikke tof. Ik kan niet. Ik moet naar Amsterdam voor de boekpresentatie van Mirjam Groen. Zij heeft een geweldig boek geschreven over autisme, dus daar ben ik dan bij. Dus vanavond lukt niet, maar in ieder geval toch bedankt voor het delen. En misschien zit je te luisteren en denk je, nou, is voor mij wel leuk. De Laurenskerk in Rotterdam. Vanavond is een fashion show. En ik moet nog even op iets terugkomen. Ik had het net eventjes over Leila Kay. En ik zei, oh my god, memory unlocked. Ik was even helemaal die vrouw vergeten. Maar wat een goede muziek heeft zij gemaakt. Helemaal aan het begin van de jaren 90. En ik riep toen, die ga ik volgende week als Blend Boombox draaien. Waarop Bianca tegen me zei, en helemaal terecht, hoezo volgende week? Waarom pas volgende week Leila Kay draaien? Nou, ik voel je, Bianca, dus u vraagt, wij draaien. Ik zeg, open

over de perimenopauze in Sonja Silva's spreekuur. Ik ga net als vorige week bellen met hormooncoach en expert Jacqueline van der Horst. Ik kreeg namelijk aan de hand van dat gesprek weer heel veel berichten met vragen en opmerkingen. Dus we pakken het nog even door. Maar we gaan in de tussentijd eerst even luisteren naar Robin Thicke. Een intro van Beethoven en daarna teksten waarvan deze man zich spontaan in zijn graf zou omdraaien. Dit is When I Get You Alone van Robin Thicke.

0: NPO Blend.
1: I got issues, baby. Where we go? No, I got issues.

0: Je hoorde Ain't Nobody, LL Cool J hier op NPO Blend. Het is tijd voor Sonja Silva's spreekuur. Dit is natuurlijk het moment waarop je je problemen kunt insturen, of als er dingen zijn waar je mee zit en je denkt dat ik je misschien zou kunnen helpen, dan kun je altijd mailen naar sonja.silva@ntr.nl. En dan ga ik kijken of ik je problemen kan oplossen. Nou hadden we een berichtje gekregen van Manon, alweer 2 weken geleden volgens mij. En die had een probleem dat zij niet zo goed durfde te vertellen op haar werk over haar perimenopauzeklachten. Daar zijn toen zoveel berichten op binnengekomen dat we vorige week hebben gebeld met Jacqueline van der Horst, hormooncoach. En eigenlijk zijn daar ook weer heel veel berichten op binnengekomen. Het blijkt toch iets te zijn waar nog veel over gesproken dient te worden. Dus we dachten, dan gaan we dat ook gewoon lekker doen. Dus ik heb Jacqueline weer aan de telefoon. Hi Jacqueline.
1: Hi, hoi.
0: Welkom terug.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed dat je nog even tijd voor ons maakt. Want het is blijkbaar iets wat heel erg speelt bij de luisteraars van Blend. En dat makes sense, want die zijn toch allemaal gemiddeld gezien ook wel een beetje van mijn leeftijd of net iets daaronder. En hebben dan ook te maken met die perimenopauze klachten. Nog even voor de mensen die vorige week niet luisterden en die denken, wat is dat in hemelsnaam? Kun je nog even heel kort uitleggen wat de perimenopauze inhoudt?
1: Ja, zeker. Ja, eigenlijk is het dat de eierstokken gewoon minder voorspelbaar gaan werken bij de vrouwen. De hormonen gaan heel erg schommelen en fluctueren. En dat kan dus leiden tot hele vervelende, verschillende klachten.
0: Ja, precies. En wat denk ik ook vooral heel erg lastig is, is dat veel van de hormonen, als ik het goed begrepen heb, hè, maar corrigeer me vooral als ik het verkeerd zeg, dat veel van de hormonen ook niet echt goed te prikken zijn in een bloedtest, omdat die nogal fluctueren.
1: Klopt inderdaad. Ja, het is eigenlijk een momentopname. En wanneer we vooral hormonen gaan testen, is bijvoorbeeld wanneer we denken aan vroege menopauze bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Als het dus eigenlijk nog niet zou horen te spelen.
1: Precies, inderdaad. Ja. En wij weten gewoon dat de menopauze rond onze 51ste is en de 10 à 15 jaar voorafgaand aan dat moment zit je eigenlijk in de perimenopauze.
0: Ja, precies, met alle klachten van dien. En is het dan wel zo dat je echt feitelijk kunt zeggen dat iemand in de perimenopauze is, of wordt die tussen aanhalingstekens, hè, want het is natuurlijk geen ziekte, maar diagnose zeg maar gesteld aan de hand van de klachten die je hebt?
1: Ja, eigenlijk inderdaad aan de hand van de klachten die je hebt. En de perimenopauze begint dus eigenlijk ook vaak gewoon wanneer je nog menstrueert. Dus je kunt gewoon ook nog je cyclus hebben, maar toch al in de perimenopauze zitten.
0: Ja, en nou zei ik vorige week tegen jou, Jacqueline, ik hou zelf heel erg van data. Ik ben die autist die overal cijfers en procenten en dergelijke van kan zien en wil zien. Dus ik vroeg aan jou, zijn er dingen die je dan wel kunt testen? En jij had een test naar mij opgestuurd, een priktest. En die heb ik gisteren gedaan. Ik ben als de dood voor naalden. Ja, nou, er zit een gat in. En mijn zoon die studeert voor verpleegkundige. Dus die zei, kom maar mam, ik help je wel even. Nou ja, als je het niet hebt gezien, het staat op mijn feed, op Instagram. Dan zit ik een beetje te gillen als een klein meisje voor een vingerprik. Maar wat kon je daar precies uit gaan halen voor mij?
1: We kunnen daar je omega-3-status uithalen en de ratio tussen omega-3 en omega-6. Uh-huh. Omdat in deze fase, Sonja, waar jij je in bevindt, je gezondheid eigenlijk op de langere termijn steeds belangrijker wordt. Ja. Denk ook aan hart- en vaatziekten natuurlijk. Je hersengezondheid en goede voeding is heel belangrijk. En daar past omega-3 gewoon heel goed tussen. Dus we gaan achterhalen met deze test wat jouw waarde op dit moment is.
0: Heel goed. En dan heb je ook nog een vragenlijst voor me opgestuurd, waarin ik eigenlijk alle klachten ga aangeven, hè, en ga aangeven hoeveel last ik van die klachten heb. Zijn dit dan ook de standaard dingen die je bijvoorbeeld aanbiedt als iemand jou om hulp vraagt als hormooncoach?
1: Zeker, ja. En aan de hand van die vragenlijst, hè, dat intakeformulier, ga ik dus nog met iemand in gesprek en achterhaal ik nog veel meer vragen, hoe het met iemand zijn slaap is, bioritme. Ja. Om zo echt te achterhalen van, hey, waar mogen we het in zoeken en wat heeft de prioriteit voor het lichaam?
0: Ja, nou, ik kan heel kort zijn over mijn slaap. Ik had je vorige week verteld dat ik ging beginnen met de utrogestan. Nou, dat heeft 2 dagen gewerkt, waarin ik heerlijk heb geslapen. En sindsdien zit ik gewoon om 3 uur 's nachts weer aan de Disney films. Dus daar daar gaan we het zeker nog over hebben. Volgende week heb je, als het goed is, alles van mij binnen. Dus misschien is het een idee dat we dan nog één keertje gaan bellen, als je tijd hebt. Dat we dan eventjes de uitslag bespreken en het dan ook eventjes kort gaan hebben over wat je allemaal kan doen. Want ik zie sprays, zeker. Ik zie pleisters, ik zie vaginale tabletten. Je kan zoveel dingen doen dat ik eigenlijk het hele overzicht een beetje kwijt ben.
1: Snap ik helemaal. Ja, er is inderdaad superveel. Qua natuurlijk hormoontherapie, hè, wat je kunt inzetten.
0: Ja.
1: Oestrogeen wordt bijvoorbeeld wel eens ingezet wanneer vrouwen pijn hebben bij seks bijvoorbeeld. Of vaginale droogte. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk kun je aan de hand van voeding, leefstijl ook echt superveel doen.
0: Ja, precies. Daar gaan we het volgende week dan eventjes over hebben. Voor nu bedankt. Laat maar even weten als alles binnen is. En dan ga ik je volgende week nog één keer bellen om het er nog één keertje over te hebben. Goed?
1: Hartstikke goed.
0: Dankjewel, Jacqueline van der Horst.
1: Dankjewel.
0: Tot volgende week. Gaan wij verder met Salt-N-Pepa en Push It.

0: goed dat je er weer bent.
1: NPO Plant. Sonja Silva.
0: Meisje, wees welkom.
2: Ja, dankjewel, darling. Ik ben er.
0: Hoe is
2: ik ben
0: het?
2: Er. Nou, jij hebt net een knoop uit mijn rug gemasseerd, dus het is veel beter. Ik kijk alvast naar mijn gast die hier in de studio zit.
0: Ja, die is al binnen.
2: En ik ben even benieuwd, hoe goed zijn jouw handen? Ben jij een beetje een masseurachtig type?
0: Oh, ik ben blij dat je dat nog even erachter zegt, want ik ging alweer heel erg gezond.
2: Misschien.
0: Ja, dat effect dus heb jij op mij.
2: Dat jij het meteen doet.
0: Dat het meteen gaat over seks als jij binnenkomt. In mijn
2: seks.
0: Hoofd.
2: Massage.
0: In mijn hoofd.
2: Is dat zo?
0: Je zei, ben je goed met je handen?
2: Do I turn you on, Sonja?
0: A little bit.
2: I turned you on.
0: Maar even
2: on.
0: Terug naar de massage, want dat krijgt weer opvliegers.
2: Dat is ook leuk om te weten.
0: Ben je goed met je handen?
2: Ja, ben je... Nou, mee. Hij zei misschien.
0: Misschien.
2: Ik ga het zo meteen in ieder geval even in de show uitvogelen.
0: Je hebt het even nodig.
2: Ja, dat is wat ik ga doen.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
2: We gaan het over zoveel verschillende dingen hebben. Natuurlijk over de bondgenoten gisteren. We hebben een hele mooie prijs te pakken. We moeten het ook even hebben over Love is Blind. We moeten het hebben over roddelen. Maar meer dan dat, ik weet niet hoe ik deze man moet aanspreken eigenlijk. Heeft een hele mooie naam. Ben bang dat ik het verkeerd uitspreek. Dus ik begin met de helft.
0: Even oefenen.
2: Farja. Nou, dat komt volgens mij goed.
0: Dat
2: toch?
0: Ging lekker.
2: Ja, dat ging lekker.
0: En niet de rest?
2: Nee, dat ga ik zo meteen samen met hem doen.
0: Okay,
2: het is een beetje hetzelfde als iemand dan mijn naam leest. Shaivika. En dat ze dan zeggen Shaveka, Freka. Iets, weet je wel.
0: Beetje denk ik, een dooddoener.
2: Beetje een dooddoener. Nee, dus
0: ja,
2: dat gaan we
0: beetje
2: niet doen.
0: Jammer. Nee, helemaal goed. Dus Oké, nou, ik ga weer naar je luisteren in de auto.
2: Zellig.
0: Onderweg naar huis in de file, zoals altijd.
2: Appen naar mij als ik iets raar zeg.
0: Sowieso. Dus je hebt deze week geen ex-collega die me gaat afzeiken? Geintje.
2: Oké.
0: Geintje.
2: Ik zeg niks. Ja.
0: Nee, ik zeg ook niks. Ik wens je heel veel plezier met je show.
2: Dank je wel.
0: En ik zie jou sowieso volgende week weer. Of ben je op vakantie?
2: Misschien.
0: Oh, nee, niet weer. Misschien. Ik kan niet zo lang zonder jou.
2: Nee, ik ben er gewoon.
0: Oh, gelukkig. Tot volgende week.
2: Bye.
0: Nou, je weet het. Je hebt het gechef.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN Vara. Fry. My God, the raindrops are falling from the air. Maar ik ben je vitamine D, schatje. Dat weet je toch? De Wat een Week Show met Shy. Let's go.

0: het is heel erg nat. Maar een beetje nat is niemand vies van, toch?
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een weekshow met Shai.
0: Ja, en wat een week was het. Voor nu hopelijk in ieder geval genoeg gewerkt, genoeg gedoe. En is het tijd voor het leukste gedeelte van de week. Lekker chillen hier zo bij mij in de studio. Met een onderwerp waar ik het even met je over wil hebben. Waar ik het eigenlijk niet over wilde hebben. Want ik vond het allemaal belachelijk dom. Liefde is toch een beetje dom. Misschien herinner je dit fragment nog.
2: Is er zeg maar een type dat je zegt van nee, hier val ik echt totaal niet op?
3: Ja.
2: Zoals?
3: Ja, ik...
0: Hier had hij zijn mond moeten houden.
3: Ja, hoe zeg ik het? Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo.
0: En het internet ging los. Dit was trouwens tijdens de eerste aflevering van Love is Blind. Mika heeft vervolgens van zich laten horen. En ze schreef het volgende op Instagram.
4: Ja, ik heb me even afgewezen gevoeld. Ja, ik ben gaan twijfelen. Maar wat jullie niet zien is dat we op dat moment al best ver in het daten waren en zoveel mooie en goede gesprekken hadden gevoerd, waarvan nu maar heel weinig terug te zien is. En Mika zegt verder: ik hoor jullie, echt. Ik vind juist dat we moeilijke en pijnlijke onderwerpen bespreekbaar moeten kunnen maken. Maar dit is niet de manier. Er is wat mij betreft een verschil tussen kritisch zijn, vragen stellen en iemand afvallen.
0: Oké, okay, definitely. Ik ben met je, Mika. We moeten met elkaar in gesprek, zeer zeker. Laten we ook even luisteren naar Juriaan. Want die heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden.
4: Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te kwetsen op basis van huidskleur of afkomst. Tegelijkertijd begrijp ik dat mijn intentie niets afdoet aan de impact van mijn woorden. Ook staat er: aan iedereen die ik ermee pijn heb gedaan, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
0: Oké, maar let op. Je doet mee aan een programma waarin uiterlijk er niet toe zou moeten doen. En dan begin je over uiterlijk. Make it make sense. En Mika, make it make sense. Dus de hele wereld komt voor je op als zwarte vrouw. En nu kom jij ons vertellen: nee hoor, niks aan de hand. We zijn al weken met elkaar aan het babbelen en het is helemaal oké. Okay. Nee, let's go ladies. Je moet ook wel een beetje voor jezelf durven op te komen. Althans, als je het mij vraagt. Leuk dat je hier aanwezig bent op deze vrijdagmiddag. Boyfriends, girlfriends en friends. Thank God it's Friday. Ik zit hier vandaag gelukkig niet alleen. Want mijn gast is iemand die zijn mening niet onder stoelen en banken steekt. Of inmiddels wel. Ja of nee?
5: Een beetje wel, ja.
0: Een beetje wel, ja. Waar dat mee te maken heeft gehad, dat hoor je zo meteen. En als je luistert naar Blend, weet je in ieder geval dat het draait om goede muziek. Ik heb zo meteen onder het andere Giveon voor je, The Opposites. Aaliyah, Are You That Somebody komt voorbij. En misschien kan ik wel iets voor jou betekenen op deze vrijdagmiddag muzikaal gezien. Pak de luister-app erbij. En app gewoon even naar NPO Blend en laat me weten wat het is dat je wil horen. Dit Monica samen met Outkast, Gonna Be Fine.

0: I'ma be fine. Een soort van to the left, Beyoncé vibes krijg ik ervan. Als het gaat om het onderwerp dan, hè?
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een big show met Shy.
0: Yes, darlings. Met op dit moment tegenover mij. En je bent trouwens ook best wel knap in het echt. Oh, ik dacht, misschien is het zo'n catfish boy. Maar knap hoor.
2: Dankjewel, wat
0: lief. Ja, je hebt geen camera nodig. Ik heb het over Farja Farvadin, presentator, contentmaker en een echte social media personality. Zeg ik dat dan zo goed?
2: Ja, dat heb je heel goed samengevat.
0: Oké, gelukkig. Farja, hoe gaat het met je?
2: Het gaat heel goed.
0: Lekker.
2: Ja, ik zit lekker in mijn vel. Het gaat goed. Ik merk wel dat het buiten wat minder gaat, zo'n regenachtig dag, maar... Mijn moed
0: hangt daar niet van af.
2: Nee, helemaal niet. Ik zit er wel echt lekker in.
0: Oh, lekker. Mijn moed hangt er wel vanaf.
2: Oh.
0: En ik dacht vanochtend echt, what the fuck is dit? Kan iemand me gewoon met rust laten? Nee hoor, hier zijn we. Niks aan te doen.
2: Ja, zonnetje is wel lekkerder natuurlijk.
0: Ja, en weet je wat het is? Vochtig weer is niet goed voor mijn haar. Deze afrokoep doet het gewoon niet goed daarmee.
2: Ja.
0: Hey, maar jij zag het voor de tv vanavond, gisteravond.
2: Klopt, ja.
0: Waar heb je
2: na een hele lange tijd.
0: Oh?
2: Ja, ik kijk dus totaal geen lineaire televisie meer. Überhaupt kijk ik heel weinig. Alleen on-demand, streamingdiensten en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En toen dacht ik gisteravond, belde vriendin me op. Zijn, laten we televisie erin kijken vanavond. Ik zeg, nou, wat gezellig.
0: Gezellig.
2: Dus dat hebben we gekeken. En ik vind zo'n awardshow altijd wel heel erg glamorous eruit zien. En het ziet er altijd heel boeiend uit. Ik ben er zelf nog nooit geweest.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben toch altijd wel benieuwd, wie wint er nou zo'n avond? En hoe ziet iedereen eruit? Dat vind ik altijd heel boeiend.
0: Maar in Nederland, laten we eerlijk zijn.
2: De fashion bedoel je?
0: De fashion. Ze zien er toch niet zo heel interessant uit?
2: Ik vind heel veel mensen ook geen smaak hebben.
0: Weet je wie er fucking lekker uitzag?
2: Nou.
0: Vivian van de Assem. Van de Assem. Mijn collega bij RTL Boulevard, die zag er lekker uit.
2: Ik kan haar niet zo goed herinneren wat ze aan
0: had. Ik ga nu voor je opzoeken.
2: Vivian. Maar ja, ik ken haar nog van Zoep.
0: Juist, ja. Nee, kijk Vivian even. Trouwens, echt de moeite waard. Dit vond ik heel mooi.
2: Ik ben nu heel benieuwd naar...
0: Kijk eens even. Gewoon een glitter.
2: Oh ja,
0: glitter.
2: Wow. Maar goede pose ook. Hoe ze dus, ja.
0: Hoe ga ik dit uitleggen? Alsof ik een fashion girl ben. Dat ben ik niet. Maar in ieder geval een jurk van top tot teen. Heel lang. En een en al pailletten.
2: Nice.
0: Maar sorry, ga door met je verhaal.
2: Nee, dus ik ben dan heel benieuwd naar de red carpet, hoe iedereen eruit ziet. Kijk, ik ben zelf ook geen stijl- en fashion-icoon.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb ook echt wel hulp daarbij nodig. Maar ik ben toch altijd heel erg benieuwd van, hoe ziet men eruit? Wat heeft iedereen aan?
0: En wat voor cijfer krijgt de fashion van de televisiergala-ring gisteravond van jou?
2: Het is altijd wel matig. Het is wel oké-ish.
0: Ja.
2: Het is nou niet dat ik denk van, goh...
0: Om over naar huis te schrijven.
2: Nee, het zijn niet de Golden Globes of de Grammys of...
0: Toch?
2: Daar kun je het helaas niet mee vergelijken. Maar goed, we leven ook in een kikkerlandje. Wat misschien niet heel...
0: Ja. Niet zo heel glamorous is met die regendruppels. Oké,
2: morbieus.
0: Was er nog een ander moment tijdens de uitzending dat je dacht... Oh, ja man, takes me back to my youth misschien. Ja, ik weet wat het antwoord is namelijk. Je hebt gekeken naar de tv en je dacht... Oh my god, jeugdsentiment. Goede tijden, slechte tijden.
2: Oh, ja. Ik heb een heel slecht geheugen, hè, Shai? Ik heb
0: blijkbaar.
2: Zo'n slecht geheugen, dat is niet normaal. Ja, ik vond het dus heel erg mooi... dat Joop van den Ende op een gegeven moment een oeuvreprijs had gewonnen.
0: Ja.
2: Daar doelde hij op, toch?
0: Daar doelde ik op,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ja, precies. En dat vond ik heel mooi. Die man was helemaal ontroerd door de lieve woorden van Chantal... en al zijn andere collega's in TV-land. Ik vond het echt prachtig. En al die oude series en dingen die hij heeft gemaakt. Kees & Co. bijvoorbeeld, Goeie Tijden, Slechte Tijden.
0: Dat is ook allemaal van hem. Onderweg naar Morgen dus ook. Dat was
2: Onderweg naar Morgen. Of de Soundmix Show met Henny Huisman. Dat hebben we allemaal natuurlijk gekeken.
0: Zeker.
2: Ja, dat heeft hij natuurlijk allemaal gemaakt, bedacht en geproduceerd. En... Dat kwam even in een wervelwind voorbij.
0: Mm-hmm.
2: En ik moest toen wel denken van... Goh, wat een prachtige tv was dit vroeger. En wat hebben we toch mooie herinneringen aan het tv-landschap. En dan een paar seconden daarna of een paar minuten daarna... wint de bondgenoten een ring.
0: Nou.
2: No shade.
0: Hou die shade. Want misschien straks wel wat shade. Gaan we het zo over hebben. Maar aangezien we toch zo lekker bezig zijn... met jouw nostalgische moment hier zo, terug in de tijd... dacht ik... Hier word jij echt enorm blij van. We gaan terug naar het jaartal. Heb je zoveel van mij te goed. Maar ik weet dat jij dit helemaal te gek vindt, Farja.
2: Oh.

0: the one. Met z'n allen. Desire. Afkomstig van het album Millennium, hè?
1: Ja.
0: I say, kom op.
2: I want it that way.
0: Hey, luister dan. Ik heb gewoon, toen de Backstreet Boys in Nederland waren, heb ik gewoon een keer bij een van die hotels staan schreeuwen als een gillende keukenmeid.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Want hallo, de Backstreet Boys 1999.
1: Jij was ook fan, hè?
0: Ja, ik was echt fan. Ja. Ik was echt fan. Maar wat doet deze plaat met jou?
1: Tell me. Ja, vooral dit nummer. Ik was niet zo'n mega Backstreet. Ik was dus namelijk echt een, hou je vast, Britney Spears fan. Echt, maar nog steeds die and die hard.
0: Het was leuk dat je er was.
1: Nee, ja. Vind jij niks?
0: Hoe oud ben je, Farja?
1: Ik moest gewoon nadenken.
0: 34?
1: Ik word 34. Nee.
0: Nee, dus Britney Spears, ik was net een beetje te oud. Ik bedoel, ik heb wel wat meegedaan met de slangenperiode en zo, maar een beetje van afstand.
2: Slave.
1: Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Maar Backstreet Boys, vooral dit nummer. Als je dit nummer hoort, dan word je echt even teruggezogen in je jeugd.
0: Ja.
1: En dan denk je gewoon aan die onbevangen tijd. Van waar het allemaal wat makkelijker en wat lichter was. En ja, het heeft iets nostalgisch. Het heeft iets verlichtends. Het heeft iets moois. Het heeft iets.
0: Nou, nog een klein stukje dan. Ach.

0: Farja Farjadin. You are hier zo bij mij in de show en ik vind het nu al supergezellig.
1: Nou,
0: zometeen gaan we shade gooien op de bondgenoten. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het programma nog geen één keer gezien. Ik ken het alleen maar van snippets. Dus ik kan shade gooien, maar niet al te veel. Maar het is altijd leuk om te haten, toch? Nee, alleen maar liefde. Je luistert naar NPO Blend. Mijn naam is Shai Kreuger. Zijn naam is Farja Farjadin. En dit is de Wat een Week Show. Jojo, Leave, Get Out hoor je zometeen. Aliyah heb ik ook nog voor je klaarstaan. Are You That Somebody? En dit is Hey DJ, The Opposites.

0: acids. En het moment is dan toch echt daar. Semi-shade, achterste van onze tong. Even gewoon met jou bespreken, Farja Farjadin. Wat het nou is dat we eigenlijk vinden van de bondgenoten. Dus voor de mensen die het hebben gemist, Gouden Televizier, Ring en Gala gisteren en de belangrijkste televisieprijs van Nederland ging dus naar de bondgenoten. En presentator Jan Versteeg, die overigens ook de prijs voor beste presentator won, bedankte tijdens zijn speech natuurlijk ook de mensen die het programma maken tot wat het is. En dat vond ik wel echt te schattig voor woorden. Ik heb even een klein stukje voor je meegenomen.
1: Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's waar je niet voor kunt verstoppen. Waar niks van overblijft behalve jezelf. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief.
0: Ja, dat. Daarvan dacht ik, oh geweldig.
2: Dat vind ik ook dat het eigenlijk hoort.
0: Dat ben
2: als presentator ben je gewoon een kleine speler van een tv-programma.
0: Ja.
2: Ik vind eigenlijk als presentator doe je er ook niet heel veel aan toe in zo'n programma.
0: Ja, een beetje leiden wel, toch?
2: Beetje leiden. Maar het gaat om de deelnemers. Ja. En eigenlijk degene die het maken, die zie je niet.
0: Klopt.
2: Dus je bedoelt dat heel goed.
0: Wacht even, degene die het maken, dus je bedoelt de camera?
2: Nee, gewoon achter, iedereen die achter de schermen
0: werkt. Iedereen achter de schermen.
2: Iedereen.
0: Ja, okay.
2: Camera, crew, redactie, productie, everybody.
0: Alles en iedereen.
2: Ja.
0: Nee, ik vond het. Ik kreeg er zelfs een beetje kippenvel van. Omdat ik dacht, het is zo belangrijk om echt vieren te steken in het kontje van deze mensen die meedoen aan de bondgenoten. Want zonder hun geen stress, geen drama, geen juicy reality TV. Geen ruzies, gezeik. Maar tegelijkertijd denk ik ook, jongens. Zou jij aan zo'n programma mee kunnen doen?
2: Nee. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, en ook tegen mensen om me heen, ik zal nooit meedoen met een tv-programma waar je 24/7 wordt gefilmd.
0: Waarom niet?
2: Je kan dan zo erg geframed worden. En ze kunnen alles doen met je. Het lijkt mij vreselijk om de hele dag met camera's.
0: Nou, en ik ben ook bang voor wat het is dat het met je doet. Dus los van of hoe je wordt geframed, ik denk dat sommige mensen ook echt een beetje veranderen in hun karakter. Gewoon doordat die camera's constant op je staan.
2: Ja, dat kan.
0: Denk ik.
2: Omdat ze natuurlijk wat bewust zijn. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook heel snel de camera's vergeet. Dat heb ik tenminste.
0: Ja, nee, ik vergeet die camera's nooit.
2: Nee?
0: Deze camera zie je zo. Ik heb een jeuk in mijn linkerneus gehad. Ik ben heel bewust van dat er een camera op mijn kont staat.
2: Oh, nee, ik niet.
0: Nee?
2: Nee, maar ik deed mee met Expeditie Robinson en toen vergat ik alles.
0: Oh ja. Nee, dat heb ik niet. Maar wat ik dus net zei, de bondgenoten. Hoe heb ik het gezien? Ik heb het gezien op social media. Ik volg Devane Holwijn. Die maakt natuurlijk heel veel verschillende filmpjes. Er is altijd wel iets wat geklipt is uit het programma. Dat is wat ik heb gezien. En ik denk misschien 2-3 spelletjes die ze een keer hebben moeten spelen. En ik vraag me dus af, nu anno 2026... is televisie dus eigenlijk gewoon een social media ding geworden?
2: Nou, daar zeg je wel iets goeds. Maar kijk, wij zijn ook wel een beetje verpest met z'n allen.
0: Ja.
2: Wij willen namelijk drama, intriges, verraad, gestook. Dat is wat wij fantastisch vinden om te zien. Dat scoort. Hoe heftiger de drama, hoe meer kijkcijfers het oplevert. En dat weet John de Mol natuurlijk als de beste.
0: Zeker.
2: Dus die weet ook echt wel wat hij moet doen om dat programma een succes te laten. Dat het zo succesvol is geworden. Alleen, ik vraag me gewoon altijd af, vooral met reality in het algemeen, waar ligt de grens? Er gaat een keer een dag komen, ook met die online haat op social media, dat het een keer te ver gaat.
0: Ja.
2: En ik zie dat iedereen van die reactievideo's maakt, en ik geniet daar ook van. Ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan op mijn social media kanalen. Alleen, ik weet ook dat, ja, de mensen waar jij over praat, die zien dat ook. En die gaan daar geen betere dag door hebben.
0: Nee, nou ja, en wat je zegt, jij hebt natuurlijk zelf, ik denk dat jij een van de eerste was.
2: Ja, klopt.
0: Als roddelkoning, als juice-channel-hebber. Ja. Met andere woorden, gewoon aan mensen vertellen van, hey, wat gebeurt er zo al in deze medialandschap? Dat heb je zo'n 6 jaar gedaan. Zes jaar geleden heb je dat gedaan. En je bent ook wel een beetje van een koude kermis teruggekomen.
2: 100%.
0: Kan ik dat zo zeggen?
2: 100%.
0: Maar wie was die Farja die toen de tijd dan
2: dat deed?
0: Dat deed, ja. Die zo scherp was om andere mensen te beoordelen. En waar is die Farja nu?
2: Nou, ik denk dat het gewoon een soort projectie is van jezelf ten eerste.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat je als persoon zijnde ook niet lekker in je vel moet zitten om continu maar... Het ligt eraan wat je zegt. Kijk, als het een grapje is of wat dan ook, denk ik, ja, dat is prima. Ja. Maar als jij mensen naar beneden moet halen voor views, dan weet je al wat je aan het doen bent. Kijk, ik wist op een gegeven moment wat werkt en wat niet werkt. Dus als ik destijds iets over Temptation Island vertelde, dat ging gewoon door het dak. En als ik dan degene pakte waar iedereen over viel, ja, dan gingen die views alleen maar omhoog. Dus ik, je weet echt wel hoe dat werkt. Love is Blind bijvoorbeeld wordt nu ook precies hetzelfde gedaan.
0: Maar ging je op een gegeven moment dan voorbij je eigen grenzen?
2: Ja, misschien wel. En dan ga je toch denken van, oh, wat werkt, wat scoort. En dat ga je doen. Want ja, je wilt gewoon viraal blijven gaan. Je wilt de views blijven pakken. Je wilt dat mensen je grappig vinden. En dan ga je continu steeds een stapje verder. En dat is gewoon iets wat ik op dit moment nooit meer zal doen. Omdat ik ten eerste aan mezelf heb gewerkt de afgelopen jaren.
0: Ja.
2: Therapie. En ten tweede... Ik ben gelukkig. Ik wil dat helemaal niet. Ik heb geen zin om een ander een naar gevoel te geven. Want dat is helemaal niet fijn voor een ander. Ik weet namelijk dat het zelf ook niet leuk is.
0: De aanleiding van dit inzicht van Farja Faryadin hoor je zo meteen. Na Aaliyah, Are You That Somebody? Spannend, hè?
2: Ja. Here we go.

0: Timbaland. En je luistert naar de Wat een Week Show hier zo op NPO Blend. Met tegenover mij social media personality, presentator Farjadin. En we hadden het zojuist over jouw verleden. Toch een aantal jaar geleden gestopt met je Juice kanaal. Juice kanaal. En ik zei net, aanleiding van het inzicht om te stoppen met roddelen over mensen, dat hoor je zo. Wat was het moment dat je dacht, hier moet ik mee ophouden?
1: Nou, ik kreeg op een gegeven moment heel veel mentale klachten. Ik had een schermtijd van 20 uur per dag. Ja, echt crazy.
0: Ja.
1: Dan had Jamie Faas of Lil Kleine weer wat gedaan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is gewoon niks voor mij. Ik voelde me elke keer zo kut dat ik dan een jankend persoon aan de telefoon kreeg of mensen die dan boos waren. Ik ging er echt aan onderdoor. En toen dacht ik, dit is het gewoon echt niet voor mij. Ik ben niet de juiste persoon.
0: Om dit
1: te
0: doen.
1: Ik ben ultra gevoelig. Dus waarom doe ik dit?
0: Ja. Maar heb je jezelf, zou je dan zeggen, je bent jezelf ergens verloren terwijl je dit aan het doen was? Is er een goede manier om te roddelen?
1: Ik denk dat we allemaal roddelen. Ik bedoel, als je met je vriendin bent, roddel je ook wellicht over een ander. Hoeft niet al per se negatief te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, waarom heb je de behoefte om dat publiekelijk te moeten doen?
0: Ja.
1: En bij mij en bij heel veel andere mensen is het puur om bekendheid te creëren.
0: Ja.
1: Want je vindt het leuk om zelf gezien te worden.
0: Juist,
1: zelf erkend te worden. Ja. Externe bevestiging te krijgen. Dat is het. Dat is echt de enige reden waarom jij dat doet. Niet omdat jij denkt, oh, die bekende Nederlanders, die ga ik even lekker aanpakken.
0: Nee,
1: ik wilde
0: gewoon
1: met mijn kop op social media.
0: Ja,
1: dat is heel logisch.
0: En op een gegeven moment kom je ook met je kop op tv.
1: Juist.
0: We waren een tijdje collega's, maar dat was van korte duur. Heb je daar spijt van?
1: Je bedoelt RTL Boulevard?
0: RTL Boulevard, ja.
1: Ja, klopt. Ik werkte online. Vorig jaar ben ik gecanceld geweest omdat ik op een bruiloft van een hele goede vriendin, een andere vriendin, op een hele nare manier had behandeld. Ik had haar topje naar beneden getrokken. Toen we met z'n twee waren. En dat was gewoon echt niet oké. En dat vond ik, daar heb ik super veel spijt van gehad. En dat ik heb haar ook. Ik ben ook naartoe geweest. Ik heb een brief gemaakt. Ik heb een bos bloemen gestuurd. Ik heb alles gedaan om echt van mijn spijt te betuigen. Omdat zoiets doe je gewoon echt niet.
0: Mm-hmm.
1: Niet in het privé en ook niet in het bijzijn van anderen. Dus ja, tuurlijk heb ik ontzettend veel spijt van. En dat zou ik ook nooit meer doen. Het is een onwijs harde klap geweest voor mij vorig jaar.
0: Maar is dat dus dat cirkeltje gewoon van jezelf in de kijker spelen en op een gegeven moment kom je gewoon uit op een plek dat je denkt, wat doe ik hier? Herken ik mezelf nog wel?
1: Ja, die actie was voornamelijk gewoon een beetje dat je gewoon een beetje lompig niet nadenkt en denkt van, ah, lang leven de lol.
0: Ja.
1: Het was ook niet dat ik gedronken had of zo. Maar je kan jezelf wel op een gegeven moment verliezen in het feit van, wat zijn je grenzen en hoe ver kan je gaan? Dat had ik voornamelijk. Ja. Het thema grenzen, dat is wel een thema wat veel vaker voorkwam in mijn leven. Dus dat was ook iets waar ik afgelopen jaar echt flink aan mee aan de slag ben gegaan.
0: Honesty, man. Ik hoe zeg je dat? Chapeau. Dat je er zo open en eerlijk over praat.
1: En dat was terecht, die cancellation.
0: Ja.
1: Volledig. Ik bedoel, ik heb zelf ook dingen gedaan. Ook bijvoorbeeld in mijn Juice tijd mensen naar beneden gehaald, wat gewoon echt niet oké was. Ja, die karma krijg je gewoon terug. En als je iets doet bij iemand wat gewoon niet fijn of oké is, dan hoor je daar gewoon voor te boeten. En het was een harde klap die je hebt gekregen. En terecht.
0: Oh my god, maar ben je nu karma punten kwijt, denk je? Is het oké met je karma? Ben je nu goede dingen? Ben je oude vrouwtjes aan het helpen met supermarkttassen of zo?
1: Ik heb mijn leven echt wel verbeterd. Ik weet niet of ik karma vrij ben nu.
0: Ja.
1: Maar ik ga niet meer terug naar dat soort dingen.
0: Oké, chill. Semi-chill. Want we moeten zo wel gaan zeiken. Maar ja, zeiken is anders dan roddelen.
1: True that.
0: En trouwens, weet je wat er op mijn kin groeit? Vertel ik je zo meteen. Ja, het is te belachelijk voor woorden. Ik zat in de auto en ik dacht, wat is dit?
1: Wat een cliffhanger.
0: Help.

0: Farja Fayyadin. En dan hebben we het over een social media man, presentator die liefde krijgt van Mo. Lobby voor Farja. Trots op hem dat hij eerlijk is. Ik wens hem alleen maar mooie en positiviteit voor nu en in de toekomst.
1: Hey, can I be a bitch about it?
0: Mooi, hè?
2: Ja, dat vind ik heel lief. Dat waardeer ik echt. Dankjewel, Mo.
0: Lekker gedaan, Mo. Ja, en gelijk lief. Door met ons leven. Can I be a bitch about it? Want we kunnen wel lekker kumbaya, my lord. En rozengeur en maneschijn. Maar sommige dingen in het leven zijn gewoon kut. Mag ik beginnen? Ik ben nog niet eens een maand 45. Ik zit net in de auto, in de file. Doe zo mijn klepje naar beneden. Weet je wel, een spiegeltje. Ik kijk erin. Ik zit zo'n beetje onder mijn kin zo te vroeten. Ik kijk in de spiegel. Gewoon een fucking haar. Zwart as fuck. Ik bedoel, alles andere wordt grijs, daar beneden ook. Deze zwart as fuck, 3 millimeter lang. What is going on? The decay is real, real. Ik ben in shock. Daar wilde ik even over bitchen. Maar,
2: die trek je dat gewoon uit?
0: Ja, die trek ik eruit. Maar is dit dan het begin van mijn leven? Dat haar begint te groeien op plekken waarvan je niet wil dat je het krijgt?
2: Schat, ik heb echt overal haar. Look at me. Ik ben een Persische haarbom.
0: Ja, maar jij bent een man.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Maar je kan het laten lezen, hè?
0: Heb je borsthaar?
2: Ja.
0: I love it.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oh, maar ik scheer het wel.
0: Echt?
2: Ja.
0: Nee, niet doen.
2: Anola, ik vind dat hele harige vind ik gewoon niks.
0: Nee, ik vind dat heel sexy.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oh, nee.
0: En ik doe het niet eens met mannen, hè. Maar als ik een borstkast met haar... Oeh,
2: oh, nee. Mijn man moet echt...
0: glad zijn.
2: Glad, ja. Nee, niet per se glad, maar wel gewoon getrimd. Een beetje netjes.
0: Netjes.
2: Ja.
0: En als die stoppetje... Oké.
2: Stoppetje maakt niet uit. Prima.
0: Stoppetjes prima.
2: Ja, prima.
0: Raar. Farja, bitch about it.
2: Ja, het klinkt, disclaimer, het klinkt natuurlijk mega hypocriet uit mijn mond.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ik ben natuurlijk ook degene geweest die dit jarenlang heeft gedaan. Maar ik vind, als je op een bepaalde leeftijd komt en je doet dit nog steeds, denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig? Mensen die online, dus op TikTok voornamelijk, haatfilmpjes plaatsen over andere mensen. En ja, mensen, ik heb dit ook gedaan, I know, maar ik ben nu 30 plus, hè. Kom op.
0: Hoe oud was je toen je dit deed?
2: Ja, 26, 27. Ook niet super jong. Het is niet dat ik denk van, goh.
0: Ik vind het toch echt wel een groot verschil. Ik bedoel, en mannen die worden echt langzamer volwassen dan vrouwen. Dus ja.
2: Ja. Nee, dat klopt zeker inderdaad. Nee, maar ik vind wel dat continu maar reageren op elkaar vind ik zo vermoeiend. Dan heeft bijvoorbeeld zo'n Saar Goedemans heeft dan een uitspraak gedaan over de bouwvakkers die ze beneden had, die stonken naar zweet. Ah, oké, prima. Ja, ik weet niet zo goed wat ik zelf van die opmerking vind. Maar dan heb je andere creators die daarop gaan reageren.
0: Ja.
2: En dan denk ik, hou je bek. Had je dit ook gedaan als Monica Geuze die opmerking had gemaakt? Nee, dat had je niet gedurfd.
0: Nee, ik heb niet gedurfd, want dan weet je.
2: Dan weet je dat je...
0: iedereen over je heen krijgt.
2: Dus dat durf je niet. Maar bij een Saar Goedemans durf je wel. Dus het is altijd een beetje bij wie men kijkt van... bij jou kan ik het wel doen, bij jou niet. Bij jou kan ik wel dit zeggen. En je vindt het zelf ook niet fijn om gecanceld te worden. Of dat er zoveel haat of omtrent je naam is. Dus,
0: ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk dat het ook het probleem is, de mensen die dat liken.
2: Ja, en die commenten, die het grappig vinden.
0: En er zitten vast een paar van jullie te luisteren ook op dit moment. Jij! Hou op met het liken van die shit.
2: Ik vind ook heel veel van iets. Hè. Ik bedoel, als ik iets kijk op TikTok is menselijk, denk ik ook, ach, heb je haar weer, je bek, waarom doe je dit? Maar ik heb niet meer de behoefte om dat continu te delen.
0: Maar je hebt aan de lijve ondervonden wat er gebeurt op het moment dat je die backlash krijgt.
2: Dus misschien ben ik het daarom zo stellig over.
0: I love it. Advocate for it, want je hebt het geleefd.
2: Ja.
0: Toch?
2: En ik heb het ook gedaan. Ik heb zelf gedaan en ook teruggekregen in drievoud. En daarom denk ik van, wees gewoon een beetje liever voor elkaar op het internet. Kom op zeg. Wat
0: L-O-V-I.
2: Ja.
0: Ja, ik ben het met je eens. Oh, wacht. Ga even kijken of ik een heel liefdevol liedje kan zetten dan. Dat is wel leuk,
2: Where
0: toch?
2: Where is the love?
0: Where? Nee,
2: Oké, never mind.
0: Oh, we doen deze. We doen deze. Ik vind dit wel toepasselijk. Gaan we ook echt zwaar meezingen natuurlijk. You ready?
2: I'm ready.
0: Toch, kijk om je heen. Je bent niet alleen. We zijn samen en we moeten het samen doen in deze wereld.
2: Prachtig.
0: Een beetje lief door, Ray. NPO Blend. En ik weet niet hoe het met jou zit met je liefde voor Replay.
2: I love Replay.
0: Here we go.

0: uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: BNN Vara. Fry.
3: Het is 5 uur, laptop dicht, weekend aan. Fire Dinners hier nog steeds. We hebben het zo meteen over liefde, daten en dansen.

0: ook wel voorbij. Hard to get. Als je iemand leuk vindt, zeg je gewoon toch... Hey, schatje, ik vind je leuk en keep it pushing gewoon.
1: Nou, dat gebeurt niet meer, hoor.
0: Nee?
1: Nee, schat, in Amsterdam?
0: Nee?
1: Nee.
0: Hard to get is het ding.
1: Nee, ik weet niet wat het ding is, maar mannen die kijken vrouwen niet meer aan in ieder geval. Dat weet je wat er nu gebeurt? Dan gaan ze de volgende dag in de DM sliden. Dat gebeurt er, omdat ze de bank zijn om een blauwtje te lopen. Nou, vreselijk.
0: Fire, Din heeft gesproken, hoor. Het is vrijdagmiddag. Kijk jij, ben jij iemand die actief flirt?
1: Ik kan dat niet.
0: Nee?
1: Ik heb ook niet door als het bij mij gebeurt. Ik ben te lomp daarvoor. Ik denk van, oh, gezellig, hij komt gewoon een praatje maken.
0: Weet je wat, ik vind jou niet lomp.
1: Nee?
0: Nee.
1: Praat ik mezelf dat aan?
0: Dat denk ik.
1: Oh.
0: Want je bent zo lekker spraakzaam, bubbly. Je bent ook een beetje koppie, gezellig. Je hebt borsthaar. I'm ready, gewoon. Ready to rumble, gewoon. Ja, die borsthaar.
1: Ja, dat doet het.
0: Nee, niet gewoon, ik denk. Maar verlegen, dat is wat jij
1: bent. Ja. Oh, wauw. Jij schreeuwt. Wauw, hallo. Ja, dat ben ik ook wel. Ik durf gewoon niet op mannen af te stappen of met iemand in gesprek te gaan. Ik durf dat echt niet.
0: Oké, betaal me €100 per 10 minuten en ik help je.
1: Oh, good to know.
2: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Therapie met Shai zou wat zijn. Nee hoor. Nee, zou ik niet. Ik zou mezelf dat niet. Maar weet je, ik ben wel een goede wingman. En ik weet wel hoe je gevoel. Dus zeg maar dat, oh my god, als ik maar geen blauwtje oploop... hoe je dat overboord kan gooien om jezelf open te stellen. Daar kan ik je wel mee helpen.
1: Kijk, zie je?
0: Nou, volgende week heeft hij 3 dates. Laat me weten hoe het is gegaan. Hey, maar let's talk about horizontaal partyen. Want ik heb het idee dat dat in het weekend vaker kan. Ook al, bedoel, verticaal party is ook leuk. Horizontaal misschien net wat makkelijker. Maar Farja, Din, heb je het meegekregen? Kim Kardashian, 5 jaar single...
1: Nou, zij heeft toch een relatie met Lewis Hamilton?
0: Oké, ik ga het beter vertellen. Nadat ze gescheiden was van Kanye West... was ze 5 jaar single. Mm. Dat nieuws is nu naar buiten gekomen... want ze had echt even de tijd nodig om tot zichzelf te komen. Want Kanye is natuurlijk niet goed bij zijn hoofd. Inmiddels is ze inderdaad aan het daten met Lewis Hamilton. En ik vroeg me af, is Lewis Hamilton volgens jou een stap omhoog?
1: Een upgrade.
0: Upgrade, dat is het woord.
1: Ik weet dat niet zo per se. Ja, die mensen in die wereld... Ja, je zegt, kan je sport niet? Maar ja, sport Kim wel. I don't know, ik weet ook niet. Ja, Lewis is natuurlijk echt een snoepje om naar te kijken.
0: Knap, ja.
1: Mega knap. Hij ging hiervoor met Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls.
0: Oh.
1: Dat weet ik dan weer wel. Maar... Ja, ik weet, is hij lief? Is hij loyaal, betrouwbaar? I don't know.
0: Okay.
1: Kijk, uiterlijk zou ik zeggen, yes, you got it, go. Ja. Maar goed, zij is zelf ook natuurlijk een verschijning.
0: Juist, en wat je nu eigenlijk gewoon openbaart... is dat ik heel erg plat denk. Ik dacht inderdaad, gewoon lekker.
1: Oh, je dacht gewoon puur aan het uiterlijk
0: puur
1: vertoon.
0: Lekker.
1: Ja, maar dat is ook goed.
0: Eigenlijk wat ik dacht.
1: Maar wie zou jou kiezen dan? Zij, kan je kiezen?
0: Geen van beide.
1: Oké.
0: Doe mij maar... Beyoncé, Kelly Rowland. Nee, ik moet even eerlijk zijn. Heb ik eigenlijk een celebrity crush? Denk het niet.
1: Nee, maar je kan wel zeggen dat of welke man knapper is, toch?
0: Oh, Michael B. Jordan.
1: Oh ja, dat snap ik.
0: Ja. Oh.
1: Ja, ook echt een snoepje.
0: Yeah. Ik moet ineens denken aan het volgende. Jij bent een licht styling mannetje, volgens mij. Vind je leuk? Klopt dit? Volgens mij, ja, het klopt. Weet je wie Kim Kardashian gaat stylen?
1: Nou?
0: La Roach, die ook Zendaya stelt.
1: Oh, ja. Ik ben dus totaal geen fashionista.
0: Oh, oké, nou, dat vond ik nieuws, jongens. Ik ben sinds kort fashionista, beetje. Heel geïnteresseerd in wat het is dat mensen gaan doen. Maar La Roach, die Kim Kardashian, boy, ik ben enthousiast. Oké, ik heb zometeen Rupe voor je, Tempted to Touch. Lekker, nu eerst Alicia Keys. En wist je trouwens, Alicia Keys die wilde zichzelf Alicia Wild noemen. En toen zei de moeder tegen, ja, maar dat is gewoon een beetje een strippernaam. Kom met iets beters. En toen werd het Alicia Keys. Dit is Teenage Love Affair 1000.

0: zo zit je los te gaan in de auto op dit moment. Rupee, Tempted to Touch, I mean what? Lekker hoor, hé. Ik kan me nog schoolfeesten herinneren waar dit werd gedraaid. Het was geen goed idee om dat te doen. Het werd allemaal veel te intiem eigenlijk. Gewoon
1: Bij dit nummer wel.
0: Alleen, ik bedenk me nu ineens, ik weet eigenlijk niet of ik me zo bewust was van dat het intiem was. Misschien bij nader inzien. Ik was pas 18 toen ik echt intiem werd met iemand.
1: Oh, we hebben het over seks?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay,
0: oh, dat was niet duidelijk.
1: Ik dacht gewoon dansen op de dansvloer.
0: Nee, ik had het over dansen op de dansvloer. En toen dacht ik van, maar op dat moment had ik niet in de gaten dat dat zo intiem dansen was. En toen dacht ik, oh ja, maar ik was ook een beetje laat op zich. Dus op mijn 18e pas mijn eerste seksuele ervaring.
1: Oh, maar dat is toch mooi?
0: Heel blij mee.
1: Ja, vind ik juist mooi.
0: Ja, geen gekke handen aan mijn lijf, dat wilde ik niet.
1: Ja,
0: ik wil het eigenlijk met je ergens anders over hebben. Je luistert naar de Wat een Week Show. Mijn naam is Shai Kreuger. Zijn naam is...
1: Farja.
0: En Farja, die kennen we onder andere van online. Special Forces heeft hij aan meegedaan. Expeditie Robinson heeft hij aan meegedaan. Social media personality en ook presentator.
1: Oh ja, ja.
0: Ik zag afgelopen week een foto voorbij komen van mijn beste Mattie, Gordon. En he was looking sexy, hoor. Hey, op Men's Health staat hij op de cover. Hij heeft echt keihard gewerkt. En dit is wat hij er zelf over zegt.
2: Het was echt een reis. Ongelooflijk. Maar het fijne is dat ik wel... ik hou wel vast aan wat ik nu heb. Want ik vind het zo'n veel beter leven. Zoveel leuker. Ja.
3: Je ziet er fitter uit dan ooit bijna nog.
2: Ja, zo voel ik me ook echt. Ja, ik hoop ook echt dat als mensen dit zien, dat ze ook denken van, weet je, als hij het kan, kan ik het ook. Dat moet gewoon.
0: Hey, ik vind Gordon wel yummy. Ik heb een beetje een zwak voor... ga ik dit zeggen op de radio? Nee, laat me dit laten.
1: Ik heb ook een zwak voor Gordon, hoor.
0: Ja? Nee, ja, voor Gordon. Dat is niet erg om dat te zeggen. Oh, ik heb een mega zwak voor Gordon. Ik wilde zeggen... Dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dat ga ik niet zeggen.
1: Oh.
0: Ja, ik wil niet dat iedereen alles van mij weet.
1: Oké.
0: Maar Gordon ziet er abnormaal goed uit.
1: Hij ziet er heel goed uit.
0: En Gordon wil een soort van sportinfluencer worden. Vond ik ook cute.
1: Nee, ik heb de foto's ook gezien van de mensenheld. Ik was zwaar onder de indruk. Want ik kwam hem dus tegen op de dag dat hij de shoot had gedaan. Bij Gay Pride. Of het was een paar dagen daarna. En toen was ik al verrast. Dat ik dacht van, wauw, jij bent echt wel goed afgetraind. En gespierde armen. En hij zag er gewoon echt fit en gezond uit. En ja, ik gun het Gordon zo erg. Want ik moet zo om die man gieren. Altijd als ik hem spreek, als ik hem zie of over ergens op televisie. Dan denk ik, ja, ik vind dat hij meer op tv moet komen.
0: Definitely.
1: Hij is zo grappig.
0: Ik vind Gordon zo grappig. Nou ja.
1: Zo gevat.
0: Enorm. Ik echt chapeau. Ik vind dat hij het geweldig goed heeft gedaan. Maar ik dacht wel, weet je wat er soms gebeurt met sporten? En ik heb dat ook meegemaakt toen
1: ik
0: vorig
1: jaar... Ja, ik weet waar je
0: heen wil. Toen ik vorig jaar zoveel heb gesport, dan word je toch net iets te dun.
1: Oh.
0: Dus je vetpercentage, waardoor je lichaam ook los gaat zitten.
1: Oh.
0: Want waarom doen zij voor Gordon, heeft hij zo'n gigantische dumbbell in zijn handen? Ja, vind ik niet fair. Moet ik het helemaal uitkouwen voordat je begrijpt wat ik bedoel?
1: Het kwartje viel later pas.
0: Ja.
1: Ik dacht dat jij wilde zeggen dat je dan sport je en dan ben je lekker in die flow en daarna laat je alles weer vallen en kom je weer aan. Ik dacht dat je dat wilde zeggen.
0: Nee, ik ben een gedisciplineerde vrouw. Jij bent een gedisciplineerde man.
1: Ja, nu ja. Dat was vroeger anders. Maar
0: begrijp ik bedoel? Dus dat je dan net iets... En dat vind ik dus nu met sporten vind ik echt wat ik denk. Je moet soms echt oppassen dat je niet te...
1: Ja.
0: Ver gaat in de weight loss. Dit neemt niets weg van Gordon en hoe tof hij eruit ziet. En jij hebt ook een mensheld-droom, heb ik me laten vertellen.
1: Nou, ik zei toen laatst tegen Faya Laurens, waar ik Special Force mee heb gedaan vorig jaar. Ik zei van ja, ik zou het wel leuk vinden om een keer een sixpack te hebben.
0: Ja.
1: En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hoe leuk vind ik dat? Want je moet dan wel ook zo clean eten en opletten, calorieën tellen. En ik sport nu echt soms wel 2 keer per dag. Dus het gaat echt goed te sporten.
0: Damn, ja.
1: En ik vind het ook heel leuk. Als ik niet ben gegaan, dan mis ik gewoon die dopamine.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het ook lekker als ik gisteravond bijvoorbeeld televisie aan het kijken ben en ik kan gewoon een handje chips pakken.
0: Ja, dat kan dan niet.
1: En ik denk, ja... Mensen die trainen voor de mensheld, heb ik het vaak het gevoel, dan trainen ze echt voor een bepaald doel. En dat doel hebben ze bereikt. En dan valt het daarna toch altijd weer een ja, dan hebben ze dat licht, kunnen ze dat niet consistent behouden.
0: Nee, want het is gewoon keihard werken. Juist. En enorm ontzien. Dus je moet op een bepaalde manier moet je voor jezelf een soort van nieuwe droom creëren. Van oké, dit was het hoogst haalbare voor deze fotoshoot. Wat is dan hetgeen waar ik vervolgens blij mee ben? Dat is een beetje wat ik denk. Maar Farja, ga jij gewoon een soort van om mijn vraag heen?
1: Oh, sorry, wat was je...
0: Jij hebt toch een mensheld-droom?
1: Ik zou het wel leuk vinden een keer, ja. Maar wat ik al zei, ik weet dus niet of ik het er echt voor over heb om...
0: Om dat te doen.
1: Ik dacht dat
0: jij met ze had gebeld. Of ze
1: had gemaild. Nou, dat was heel grappig. Ik had ze dus een mail gestuurd dat ik geïnteresseerd was... maar ik was dus niet boeiend genoeg voor ze.
0: Vind ik echt erg.
1: Ja, ik ben gewoon niet boeiend genoeg voor ze.
0: En tegelijkertijd snap ik het, let op. Ze spelen natuurlijk helemaal bovenop. Ze zitten bovenop de BN'ers. Maar ja, ze hadden je niet. Even een spreadsheet kunnen geven in het midden.
1: Nee, we gaan wel voor de cover.
0: Oh, sorry.
1: Ja, nee. Ik heb ze namelijk ook ooit een keer. Dit was echt een paar jaar geleden. Toen ik bij Rumog werkte. Toen dacht ik. Oh ja, leuk om dat een keer te doen. Toen zeiden ze. Ja, achterin hebben we nog ergens plek.
0: En dan wil je niet.
1: Dat hoeft voor mij dan ook niet. Ja, ik wil wel of cover of niet. Maar goed, dan moet ik nog wat iets meer gaan werken aan mijn bekendheid.
0: Ja, dan moet je dat doen. Ik zou alvast achterkant pakken. Dan zit je al in die trainingslevel. Want dan gaan ze je sowieso mee helpen. En dan werk je jezelf met je sixpack naar voren. Van achter naar... Nee?
1: Nou, misschien. We gaan het zien.
0: Je luistert naar NPO Blend, de Wat een Weekshow met Shai. En ook met Farja Farjadin hier zo. Zeg ik dat nou goed?
1: Nee, maar dat maakt niet uit, schat.
0: Farja?
1: Farfardin.
0: Farfardin.
1: Ja.
0: In de studio. This is all that matters. Sorry, ik was echt bang om je naam op te fokken. En dan doe ik het toch één keer.
1: Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Gelukkig.

0: vrienden, ja, personality en presentator hier zo bij mij in de show. Weet je dat ik jou helemaal niet van die roddelkoning-tijd ken eigenlijk?
1: Weet je,
0: wat zei je?
1: Daar ben ik blij mee.
0: Weet je hoe ik jou heb ontdekt en wat het moment is dat jij op mijn vizier kwam? Ik denk, hoe lang geleden is dat?
1: Ik ben nu heel benieuwd wat je gaat zeggen.
0: Zal ik het even snel opzoeken? Misschien kun je een leuk verhaaltje vertellen.
1: Nou, ik weet wel de eerste keer dat ik jou heb ontmoet. Dat was bij de boekpresentatie van Diantha Brooks van Shownieuws.
0: Juist, ja.
1: En toen kwam je voorbij en volgens mij hebben we even staan praten. En toen zei je wel van, ik ken je ergens van, bla, bla, bla. En toen hadden we even een korte conversatie.
0: Conversatie?
1: Ja, toch? Volgens mij even
0: een kort gesprekje. Nee, maar conversatie klinkt zoveel dieper. Dat we echt in die paar minuten het ergens over hebben gehad.
1: Nee, dat weet ik niet eens meer.
0: Ik kan het filmpje niet zo snel vinden. Maar jij ging op een gegeven moment dansen. En dat gooide je online.
1: Oh.
0: En in het begin van je...
1: Oh, je bedoelt de danslessen met Timor, bedoel je op. Oh ja.
0: In het begin...
1: Ja, schat.
0: Maar ik vond het mega schattig. En ik wil je daar echt nog wel even credits voor geven. Want ik dacht, deze gast heeft gewoon iets ontdekt wat hij leuk vindt om te doen.
1: Maar niet kan.
0: Niet kan. Maar daar gaat het niet om. Dat is niet het doel. Het doel is having fun. En ik wil mezelf iets aanleren.
1: Precies.
0: Dat was voor mij echt even... Het was een nieuwe informatie in mijn brein. Ik voelde me geïnspireerd door jou.
1: Nou, wat lief.
0: Dus dank je wel.
1: Nou, jij bedankt voor deze lieve woorden.
0: Maar hoe gaat het nu met je dansen, leven?
1: Ik dans elke dinsdagavond bij een dansgroep. En ik geniet er ontzettend van. Ik vind het heerlijk. Ik ben nog steeds niet de beste danser. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar... ik geniet met volle teugen. Ik vind het is ten eerste het is een goede cardio.
0: Ja,
1: en ten tweede vind ik het heel gezellig.
0: En het is fucking leuk om bezig te zijn met je lichaam. En dat compliment wil ik je ook geven, Farja. Het gaat steeds beter.
1: Dankjewel.
0: Jouw laatste filmpje dacht ik, oké, he got rhythm.
1: Het duurde even.
0: Het duurde even. Waar heb je uiteindelijk je ritme gevonden?
1: Bij de dansschool, ja. Maar ik vond het altijd zo leuk.
0: Ja.
1: Alleen, het was gewoon altijd een beetje... ik kan wel dansen, alleen dingen onthouden en het uitvoeren...
0: Ja, de choreografie, juist, ja.
1: De choreografie ging altijd iets minder, maar dat gaat nu wel echt stukken beter.
0: Weet je wat kut is? Want hoe lang geleden ben je begonnen met dansen?
1: Ik doe het nu een jaartje.
0: Ik ga je nu alvast meegeven. Oh, het gaat alleen maar erger worden straks. Want blijkbaar naarmate je ouder wordt... vergeet je ook dansmoves. Oh. Dat overkomt mij nu een beetje. Dat ik vroeger danste. Hoezo dacht van, hoezo danst die vrouw zo? Anti-vibes. I'm giving anti-vibes.
1: Oh, okay.
0: Dus you're gonna give uncle vibes op een gegeven moment. Dan weet je dat alvast. Jij bent bezig met een nieuw format voor social media.
1: Uit ja, Far Factor.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ik ga dus helemaal uit mijn comfortzone. Mm-hmm. En ik heb al een paar dingen opgenomen. Ik ben gaan turnen. Ik heb hondenuitlaatservice gedaan. Ik heb het namelijk niet meer zo met dieren. Dus ik dacht, ik ga dat even doen.
0: En hoe was het?
1: Ja, maar ik vond het echt heel leuk. Ik vond die diertjes heel schattig, die honden. Ik vond het echt heel leuk. Ik werd ineens dierenfreak. En toen dacht ik,
0: love it.
1: Uit een vliegtuig gesprongen, samen met Marijn Kuipers. Goed vriendinnetje van mij. En ik heb nog iets gedaan waar ik niet op kon. Maar ik ben nu bijvoorbeeld in een gesprek met de voedselbank. Mm-hmm. Om daar mee te lopen. Vluchtelingenwerk vind ik heel belangrijk. Mijn ouders zijn zelf gevlucht. Dus het zou ook heel mooi zijn om een steentje bij te dragen.
0: En op die manier. Wat tof. Wat is de reden geweest dat je dacht ik wil mezelf uitdagen? Om dingen te doen die je normaliter niet zo snel zou doen, denk ik?
1: Nou, ik hou er wel echt van om uit mijn comfortzone te gaan. Ik ben ooit begonnen met Expeditie Robinson. Dat was volledig uit mijn comfortzone. Nou, Special Force al helemaal. En je merkt wel elke keer als je iets doet waar je dus niet op je gemak bij voelt. Of niet dat het zeg maar niet vertrouwd voelt. Daar leer je zo ontzettend veel van. En daar kom je altijd weer. Ik heb laatst bijvoorbeeld een heel klein voorbeeldje. Ik ging laatst roadcyclen voor het eerst. Dacht ik.
0: Leuk.
1: Ik ga het proberen. Ik ben helemaal verslaafd.
0: Hey, ja, en helemaal kapot gaan.
1: Ja, maar ik voel me zo zen en goed daarna.
0: Heb je geen last van je ballen daarna? Door de manier waarop je zit op dat stoeltje. Nee?
1: Nee, ik ga er nu wel meer op letten, denk ik, naar jouw uitspraak. Maar nee, dat niet. Okay. Nee.
0: Nee, ja.
1: Heb jij last van je ballen? Nou, of?
0: Als ik ze had gehad, denk ik dat ik last zou hebben van mijn ballen.
1: Hoe weet je?
0: Dit is waarschijnlijk een vraag die al heel lang in mijn hoofd zit. Want op het moment dat je op zo'n... Op het zadel zit. Het is een fijn klein zadeltje.
1: Klopt.
0: Mijn zitbeen. Ja, wat is het? Mijn zitbeen. Hoe heet dat?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ik weet even niet hoe dat. Ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval dat botje, ja, dat doet fucking pijn. Ja. Nadat je keihard gerecycled hebt. Als je niet goed oppast, kom je met je vagina ook tegen. Niet zo lekker op dat ding. Mm. Als je zo van boven, weet je wel, je fiets en je moet weer naar beneden. En je gaat weer omhoog. En toen dacht ik, oh, maar als je dan een man bent, volgens mij zit dat helemaal niet lekker. Dat puntje ook van die zadel.
1: Nee, het ja, kijk, ja, ik heb natuurlijk wel een dikke reet. Maar ja, ik heb er niet heel veel last van gehad. Okay, laat ik het zo zeggen.
0: Ik zit ook echt tussen je benen gewoon, maar oké. Nog even naar je
1: heerlijk
0: ouders.
1: Tussen mijn benen.
0: Je lijkt ja. Hè? Nog even terug naar je ouders, want je zei je zou graag iets willen doen voor de voedselbank, een stukje teruggeven.
1: Nee, vluchtelingenwerk. Sorry, ook. Vluchtelingenwerk. Ja, dat met mijn ouders te maken. Mijn ouders zijn gevlucht uit Iran ooit. Ik was toen nog een baby. Ze zijn vanuit Iran naar Zweden gevlucht. Daar konden ze niet blijven, kregen ze geen verblijfsvergunning. En toen zijn ze naar Nederland gekomen.
0: Oh, ja.
1: En dat is altijd wel een gesprek geweest die ik niet heb kunnen voeren met ze. Omdat ze dat zelf ook heel erg moeilijk vinden. En ik, als het bij mij te moeilijk wordt, tune ik dus uit met mijn gedachten. Ik heb heel veel ADHD. Maar op dat moment kan ik er dus ook niet aandachtig naar luisteren. En ik dacht, hoe mooi is het als ik iets kan doen voor de vluchtelingen, met ze in gesprek kan gaan, om ook even aan Nederland een ander beeld te laten zien.
0: Ja.
1: Ik hoor zoveel van die domme opmerkingen van, ja, door die vluchtelingen kan ik geen huis kopen. Of door, weet je, ze verkrachten vrouwen, of ze doen dit, ze doen zo. Ik kan daar heel verdrietig om worden als ik mensen daarover hoor klagen. En helemaal als ze lopen te protesteren bij vluchtelingen. Dus ik wil zo graag Nederland ook een ander beeld laten zien. Dat je zoveel vluchtelingen hebt die wel iets van hun. Er zijn er alleen maar, bijna alleen maar. Die wel wat van hun toekomst willen maken. Een carrière willen beginnen. De taal leren. Ze beginnen helemaal van onderaan. Het zijn niet mensen die denken van, ik kom hier voor een beter leven. Nee, ze hadden een goed leven.
0: Ze hadden een goed leven. Ze vluchten daar.
1: Mijn vader had een eigen goedlopende herenzaak in Iran. Dat heeft hij moeten achterlaten. Hij was eigen ondernemer en nu werkt hij voor een baas. Ja. Heeft hij voor een baas gewerkt, dat is nu met pensioen. Maar snap ik bedoel, het is niet dat ze denken van, oh ja, ik ga hier even lekker de vruchten van plukken.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet.
0: Ik kan niet wachten tot je dat gaat doen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om deze kant van het verhaal ook te horen. En ook de passie van het onrecht wat erbij zit.
1: En misschien neem ik mijn moeder mee als ze dat fijn vindt.
0: Toch? En als dan daarna één op één zonder camera's erbij een mooi gesprek met haar misschien?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Ik hoop het.
0: Farfactor.
1: In plaats van Fear Factor, Farfactor.
0: Farfactor. Van Farya Farvardin.
1: Ja.
0: Yes.

0: Yes, darling. Want het is bijna weekend, hè. Voor de meeste mensen is dat het moment. Blijkt uit onderzoek dat ze ervoor gaan. En Farjadin en ik wilden je graag op weg helpen.
1: Is het alleen weekend?
0: Vaker. Dus in het weekend hebben mensen meer tijd om het te doen omdat ze druk zijn door de week. Ons geval, wij werken ook in het weekend. Dus het is sowieso...
1: Ja.
0: Altijd lastig. I don't even know. Hoe dan ook, ik moest denken aan... Kim Kardashian hadden we het natuurlijk net over. Want na haar scheiding van Kanye West koos ervoor om bewust single te zijn een tijdje. Geen man, geen relatie. Gewoon even lekker haar eigen ding doen. En toen dacht ik, Kim heeft wel helemaal gelijk. Ik denk dat ik dat op die manier ook... andere momenten als relaties voorbij gingen, dat heb gedaan. Gewoon weg om, because you need the sanity back, dat denk ik. Farja, jij bent op dit moment single?
1: Ja.
0: Op zoek naar...
1: Ik ben mijn hele leven al single.
0: Je hele leven al single?
1: Ja, ik heb nog nooit een relatie gehad.
0: Maar wel dates gehad?
1: Ja, dat zeker. Maar ik ben ook een kieskeurig ventje.
0: Ja, maar duh.
1: Ik ben wel heel kritisch.
0: Waar ben je nou op zoek?
1: Ik hou wel van mannelijk. Ja, als iemand een beetje vrouwelijk is, vind ik toch wel weer onaantrekkelijk.
0: Ja. Maar is dat moeilijk te vinden in de scene? Is
1: nou,
0: dat het?
1: De meeste mannelijke zijn natuurlijk wel een beetje down low.
0: Oh ja, dus dan moet je even goed zoeken.
1: Ja.
0: Maar je zegt je bent...
1: Ja, down low in de zin van discreet en ze willen niet dat andere mensen het weten. En...
0: Juist, ja, inderdaad. Ja, niet out in the open.
1: Ja, dat is dan moeilijk.
0: Maar je zegt je bent een kritisch mannetje. Dus ben je eerder tijdens het daten wel iemand tegengekomen waarvan je dacht... maybe of eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, nog nooit. Ik heb nog nooit tijdens een date gehad van...
0: This is it. De lovebubble ging
1: nooit.
0: Aan. Nog nooit.
1: Nee. Erg, hè?
0: De manier waarop ik zei, zou je bijna kunnen denken dat daar een veroordeling in zat. Maar dat was niet mijn bedoeling.
1: Nee, dat voelde ook niet zo. Maar...
0: Nee, oké, gelukkig. Ik denk dat ik eerder bedoelde nog nooit. Als in, ik denk dat dat heel goed mogelijk is.
1: Ja, ik denk dat God mij gewoon een bepaald pad heeft opgestuurd... Waarin ik nog niet toe was aan een relatie. En dat... Ja. Het moment dat dat wel zo is, dat ook juist... Ik denk, als ik hem nu vind, is dat hem ook voor de rest van mijn leven. Dat denk
0: Heerlijk.
1: Ik echt.
0: Ja.
1: Ik hoef ook niet dat hele losgefladderde gedoe. Wat mensen hebben, daar hou ik niet van.
0: Je bent niet een Tinder-swiper.
1: Nee, ik heb geen Tinder toevallig. Maar ik hou niet van... we hebben een half jaar relatie, dit werkt niet. Dan stoppen we ermee.
0: Oh nee, we gaan wel echt even investeren in voorgaan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik ben het met je eens.
1: Ook niet ik hou ook niet van die open relatie dingen en zo. En
0: nee?
1: We doen het allemaal met elkaar.
0: Triple is ook niet voor jou.
1: Oh, je reageert zo alsof het heel gek is. Nee, daar hou ik allemaal niet van. Ja, ik hoor vriendinnen van mij die dat wel doen. Die gewoon naar dat soort feesten gaan. Die vinden het allemaal oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik ben daar niet van. Als ik met jou ga, dan ben je voor mij. Ik voor jou. En we hoeven niet naar andere mensen te kijken.
0: Oké dan.
1: Toch? Of ja?
0: Ik hou van die. Er komt dan gelijk een passie bij jou, bij jou naar boven. Misschien was ik een stereotypend dingetje aan het doen. Als er wordt gesproken over gay mannen, dan wordt er gesproken vrij vaak over wisselende contacten. En het is allemaal wat vrijer, bla bla bla. En ik maakte me er schuldig aan om jou ook in dat boxje te stoppen. Mijn excuses.
1: Nee, dat mag. Dat vind ik helemaal niet erg. Alleen ik ben zelf, als ik in een relatie zit, denk ik. Ik heb natuurlijk nooit een relatie gehad, dus ik weet het niet. Ja. Maar ik denk niet dat ik dan. Zo vrij ben om te denken van, die mag er ook wel bij. En Jantje mag erbij. En zus mag er. Nee, dat hoeft voor mij. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Ik zit ineens meteen te denken. Laatst dacht ik, samenwonen. Ik heb dus geen echt samenwoonervaring. En daar vond ik dus ineens iets van. Ik ben nu 45. En toen dacht ik, heb wel momenten gehad dat je...
1: Woon je nu ook niet samen?
0: Ik woon nu ook niet samen.
1: Bewust?
0: Nee, niet zozeer bewust. We zijn nog niet zo heel lang met elkaar. Dus dat gesprek wordt gevoerd. En op een gegeven moment is het een kwestie van tijd. En moet je keuzes maken. En ik denk heel erg genietende van het fladderen tussen Amsterdam en Rotterdam. Snap je? Is ook gewoon een luxe. Vanavond ga ik hoogstwaarschijnlijk ook naar Amsterdam. En dan blijf ik daar. Maar toen dacht ik, dus het veroordelen van mezelf. Dat ik denk, ben ik daar niet eigenlijk te oud voor om dat te zeggen? Maar dat zijn allemaal verhalen die we onszelf vertellen. Ja. Dat. Fuck
1: dat. Dat is een beetje wat de maatschappij ons heeft aangeleerd. Maar dat is zo'n onzin.
0: Ja, fuck de maatschappij.
1: Schat, al heb je een latrelatie en woon je allebei apart van elkaar. Ja, why not?
0: Prima.
1: Ja.
0: Have love you way you wanna have your love. Hey, dit is Adina Howard, Freak Like Me. Ik gooi zo even een filmpje op mijn Instagram. Deze vrouw is 54, stond op het podium. Ik zag haar voorbij komen en ik dacht... Damn, sis, you look good. En deze vrouw heeft echt aan de vooravond gestaan... van heel veel van de vrouwelijke hip-hop artiesten. Take it away, Adina.

0: om zijn Let's Talk About Sex track. Omdat hij zoiets had van, ja, dat heb ik niet. Toen dacht ik, Freak Like Me, Adina Howard. Oeh, je moet wel een beetje houden van ritme in de slaapkamer, maar heel lekker.
1: Ja, dit is een heerlijk nummer.
0: Heel lekker. Ja. Jij was bezig met een raadspelletje, want ik zei net, nog één nachtje slapen en dan is het zover. Jongens, ik word lijp. Morgen staat ze in AFAS, live in Amsterdam, deze vrouw. Nee?
1: Wat erg, ik schaam me.
0: Oh my god, ik ga er nog eentje voor bij pakken. Ik moet wel zeggen, dat was wel een remix van een van haar grote platen, maar... En make your soul a winner, I respect that. Man, you're so fat, plus you're all that. Plus supreme, then you're humble. Man, I'm numb, yo. Hey, hou op
1: Jill
0: met
1: Scott.
0: Mij. Jill Scott staat morgen in AFAS Live. Ik ben helemaal enthousiast.
1: Dat stond hier ook gewoon, hè, de hele tijd.
0: Ja, jij zag het gewoon niet staan. Ja. Ontzettend veel zin in. Mocht je daar morgen ook bij aanwezig zijn, spreek me aan. En dan gaan we gewoon samen helemaal lauw. Op dit moment zijn er ontzettend veel mensen onderweg naar Ahoy. Want daar staat Replay 30 jaar Vrienden voor het Leven. Go ahead and enjoy that. Farja, Farvadin. Ik heb van je genoten, ik vond het gezellig.
1: Dankjewel.
0: Kom je snel een keertje weer langs?
1: Ik vond het heel gezellig, ja,
0: goed
1: absoluut.
0: Zo. Leuk. Check hem op Instagram. Far Factor, kan je onder andere van genieten. En keep doing your thing, man. En shine your light on the world.
1: Shine your light. Dankjewel,
0: schatje. Hey, shine your light. Leuk. Ja. Ik check je volgende week weer. Girlfriends, friends, boyfriends. En geniet van je weekend. En oh my god, Jill Scott komt morgen. Ik denk dat ik ga huilen ergens op een gegeven moment. Ik vertel je volgende week vrijdag erover. Bye. Kusjes, lobby. Doei.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.

0: Fuck it up.
1: Home of classic R&B, hip hop and soul. Blend. 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
3: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
2: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
4: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
2: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over 1.5 jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakte gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en 1 graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: R&B, hiphop en soul.

0: And another one.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. Ah,

0: and soul. Blend. 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: G-U-Y. Can I have this dance?
3: Yeah.
2: I know you never danced with a man like me before.

NPO Blend.

0: Enso. Blend. 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.